0: die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
12: De werkweek zit erop.
13: Woehoe!
12: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: men out of every nation. Raise up those who will stand unafraid in the night hour, who will give no sleep to their eyes. No peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En vandaag gaan we het hebben over wonderen verheerlijke God. Laten we eerst even bidden met elkaar. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel, Vader, dat u ons laat zien waar het allemaal om gaat in het Koninkrijk van God. Hoe we geroepen zijn om vrucht te dragen en vruchten die blijven. Vruchten die u verheerlijken, Vader. En dank u wel dat u daar ons ook voor bekwaam hebt gemaakt en hebt toegerust. Vader, dat dit woord wat ik vandaag deel simpel mag zijn, makkelijk te begrijpen mag zijn, kort en bondig mag zijn, Heren. En dat mensen er wat mee kunnen in dat fundament wat we aan het leggen zijn door deze studies heen. Zodat ze hiermee kunnen gaan wandelen. U bent de goede God en geef je alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Alright, so. We gaan het dus hebben over hoe God verheerlijkt wordt door wonderen en tekenen in ons leven. Kijk, het Koninkrijk van God is een koninkrijk van wonderen en tekenen. En het is een bovennatuurlijk koninkrijk, een hemels koninkrijk. Een koninkrijk dat wij moeten prediken. En Matteüs 24 vers 14, ik heb het net even opgezocht. In Matteüs 24 vers 14 staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus zegt dat we het evangelie van het koninkrijk dienen te prediken in heel de wereld tot een getuigenis voor alle volken. Nou, het evangelie van het koninkrijk is het evangelie van wonderen en tekenen. Want het koninkrijk van God bestaat uit wonderen en tekenen. Het koninkrijk van God is een bovennatuurlijk geestelijk koninkrijk. Nou, wonderen en tekenen die getuigen dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt. Als ik heel even mag kijken in Markus 16. Ik ga een beetje door de Bijbel. En natuurlijk is dat niet fijn als je dat zo terug hoort op de podcast. Dat gekraak van die bladzijden. Maar ja, de Bijbel op papier vind ik zelf veel fijner dan de Bijbel digitaal, zeg maar. Alhoewel dat in dit geval misschien iets makkelijker had geweest. Maar in Markus 16, daar zegt Jezus iets interessants. Hij zegt dat hen die geloof zullen hebben, die zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, dan zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Wat een belofte, hè. Zullen is voor mij een belofte van het Koninkrijk van God. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon het evangelie verkondigen. Zeg maar. En terwijl zij dat doen, bevestigt God dat woord wat gesproken is met wonderen en tekenen. Waarom? Omdat mensen dan begrijpen dat het woord dat gedeeld is de waarheid is. Dat de God die verkondigt is een levende God is. En dat de waarheid die ze verkondigd hebben aangaande het evangelie een woord is wat hun vrij kan maken. Wat niet zomaar een of ander fairy tale is, dat iets verzonnen is of wat dan ook. Nee, het bevestigt gewoon. Nee, de God die hier verkondigd wordt is een levende God. Dat is wat er gebeurt als er wonderen en tekenen zijn. Die wonderen en tekenen die getuigen dat het koninkrijk van God gepredikt is. Dat er een God gepredikt is die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Weet je, het ware evangelie, dat is voor mij de sound doctrine. Dat is Christus en die gekruisigd en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden door geloof uit genade. En niet door eigen werken of wat dan ook. Of door het houden van de wet. Dat evangelie, het ware evangelie waaraan we geen concessies mogen doen, is een evangelie van wonderen en tekenen. Het evangelie Wat wij prediken is een evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Hij leeft, lieve mensen. Hij is niet dood. Christus is opgestaan. De Christus moest lijden, moest neerdalen. Hij moest neerdalen in het graf. Hij is gekruisigd, heeft zichzelf gegeven, is neergedaald in de dood. Hij is neergedaald in de graf. En op de derde dag is hij opgestaan. Is hij opgewekt uit de dood door de opstandingskracht van de Heilige Geest. Christus sterft niet meer, hij leeft. God, onze hemelse Vader, leeft. De Heilige Geest leeft. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij leeft. Ik ben de onveranderlijke veranderaar. De Heere verandert niet. Hij leeft. Halleluja. Ik word er enthousiast van. Maar God openbaart zich door wonderen en tekenen als de levende God. Want anders, als er geen wonderen en tekenen gedragen worden, niets gebeurt. En wonderen en tekenen, begrijp me niet verkeerd, lieve mensen. Dat wil ik wel benadrukken. Zijn niet altijd alleen maar genezingen of demonen die uitgedreven worden of wat dan ook. Wonderen en tekenen zijn mensen die aangeraakt worden door het woord. Mensen die tot geloof komen omdat ze de waarheid horen. Mensen die geroerd worden in hun geest. Mensen wie hersteld worden van trauma's of pijn of verdriet of wat dan ook. Mensen die een warme deken van ongekende liefde over zich heen voelen komen. En een vrijheid ervaren die ze nog nooit eerder ervaren hebben. Mensen die tot geloof komen. Mensen die gedoopt worden. Mensen die gedoopt worden in de Heilige Geest. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen, lieve mensen. Dat zijn allemaal wonderen en tekenen. Dat is allemaal het bewijs dat het evangelie is verkondigd. Weet je, het evangelie waarin God zich openbaart als een levende God. Weet je, is het evangelie wat wij moeten prediken. Dat is het evangelie van het Koninkrijk van God. Kijk, God zoekt om zo gekend te worden. Als de enige waarachtige God. Dat er naast hem geen enkele andere God is. Dat hij de enige God is. En dat hij in staat is om dat te tonen in macht en in kracht. Wat er gebeurt als God het woord wat wij prediken. Als wij het evangelie prediken. Als wij het evangelie delen met mensen. Wat maakt dat mensen hem zullen gaan verheerlijken. Is als er wonderen zullen gebeuren in zijn naam. Dan zullen ze hem ook erkennen als God. Jezus zegt meerdere keren, hij zegt, dit gebeurt opdat zij zullen geloven. Of dit gebeurt opdat u zult geloven. Weet je, dus het bewijs dat hij is wie hij zegt dat hij is. Het bewijs dat God is wie zegt dat hij is. Wie hij zegt dat hij is. Ja, dus God wil daarom dat wij op deze manier veel vrucht dragen voor het koninkrijk. Omdat als wij veel vruchten dragen, dan wordt hij in ons leven verheerlijkt. Op het moment dat jij en ik vruchten dragen voor het koninkrijk van God, wordt God verheerlijkt. Wat ik ook heel mooi vind in Johannes 15, ik zoek hem even op. Dat krijg ik nu even zo. Nu even zo klinkt ook weer zo raar. Maar de Heilige Geest geeft me de indruk dat ik daar even naartoe moet. Dus daar gaan we dan ook even naartoe in Johannes 15. Johannes 15 is een geweldig hoofdstuk. Het gaat natuurlijk over dat hij de ware wijnstok is. En dat wij de ranken zijn. En dat wij zonder hem helemaal niets kunnen. En ga zo maar door. Maar wat ik zo mooi vind, is dat hij zegt in vers 16, hij zegt niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Oh, zo'n mooie tekst. Hij zegt dat hij ons heeft uitverkoren en dat hij ons ertoe bestemd heeft dat we zouden heen gaan en dat we vruchten zouden dragen. En niet alleen dat we vruchten zouden dragen, maar dat onze vrucht ook zou blijven. Daartoe zijn wij bestemd. Jezus zegt in Johannes 15 vers 8, zegt hij, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Hij zegt ook in vers 4... blijf in mij en ik in u, Johannes 15 vers 4. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, vers 5. U de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vruchten draagt en mijn discipelen bent. Hoe wordt God verheerlijkt? Wanneer we veel vruchten dragen en zijn discipelen zijn. Hoe dragen we veel vruchten? Onder andere door het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Een evangelie van liefde en genade. Een evangelie van vrede met God en verzoening met God. En wanneer wij dat evangelie prediken en God dat bevestigt met wonderen en tekenen, dan wordt God verheerlijkt. Want het staat er in Johannes 15 vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Waarin wordt hij verheerlijkt? Dat u veel vrucht draagt. Daarin wordt hij verheerlijkt. En vruchten dragen is dat mensen tot geloof komen. Is dat mensen geraakt worden. Dat mensen bemoedigd worden. Dat mensen geliefd worden. Dat je een licht bent in de wereld. En het zout bent van de aarde. Dat je impact maakt. En ja, ook wonderen en tekenen door genezingen. Demonen uitdrijven, opwekken van de doden en al die dingen meer. Maar het is het hele complete pakket. Dat je vruchten draagt, zodat je jezelf vermenigvuldigt hier op aarde. Dat je vrucht draagt, zodat het evangelie door jou heen zichtbaar wordt. En door jou heen gepredikt wordt. Dat ervan getuigd wordt door jou heen. Ja, dus dat je veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. God wordt ook verheerlijkt als je een discipel bent van koning Jezus. Dus wonderen en tekenen verheerlijken God. Maar weet je, discipelen zijn van koning Jezus, verheerlijkt God ook. En wat is een discipel? Een discipel is een leerling van iemand. Christus is onze meester en wij zijn zijn leerling. Nou, de Bijbel zegt dat het genoeg moet zijn voor de discipel om hetzelfde te worden of gelijk te worden aan zijn meester. Het is ongekend, maar als Jezus onze meester is en wij zijn zijn discipelen, kunnen wij worden zoals hij is in deze wereld. Kunnen we wandelen zoals hij is in deze wereld. Kijk, natuurlijk gebruiken we de tekst ook, 1 Johannes 4, vers 17. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Om aan te duiden dat we dezelfde natuur hebben, dezelfde geest hebben. 2 Korinthe 5, vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Wij hebben nu de natuur van God gekregen. Dus ja, daar gaat de tekst over. Maar tegelijkertijd ook zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou, hoe was Jezus in deze wereld? Hoe was hij in deze wereld? Zijn wij ook zo in deze wereld? Want hierin wordt mijn Vader verheerlijk dat u mijn discipelen bent. Dus als wij zijn discipelen zijn en wij wandelen zoals hem en we handelen zoals hem en we praten zoals hem en we denken zoals hem en we reageren zoals hem en we doen de dingen die hij deed, de werken die ik doe, zult u ook doen en groter dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Als wij die dingen allemaal zullen doen, als wij die allemaal zullen doen en wij zijn discipelen zijn, dan zal zijn Vader verheerlijkt worden. Jezus zegt dat hij alles zal doen wat wij zullen vragen in zijn naam, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als wij iets vragen overeenkomstig zijn wil, als wij iets vragen waardoor wij vrucht kunnen dragen, waardoor wij tot zegen kunnen zijn en verschil kunnen maken, dan zal de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. En de Zoon is in ons, dus wordt de Vader in ons verheerlijkt. Want Galaten 2 vers 20 zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zie je dus, Jezus vertelt ons dat we grote werken zullen doen, dat we grotere werken zullen doen dan die hij deed. En hij vertelt ons dat de Vader verheerlijkt wordt wanneer we die werken doen. Hij vertelt ons dat niet alleen de Vader verheerlijkt wordt als we wandelen in wonderen en tekenen veel vrucht dragen, maar ook als we zijn discipelen zijn. En discipelen die doen de werken die Jezus deed. Discipelen doen wat Jezus deed. Discipelen zijn kleine Jezusjes, of hoe je dat ook moet zeggen, kleine Christusjes hier op aarde. Kijk, Christus leeft in mij en niet meer ik leef. En Christus leeft in mij, werkt door mij, spreekt door mij, handelt door mij, wandelt door mij, draagt vruchten door mij. Hij is degene die de vruchten produceert. Ik ben één plant met hem gemaakt. Niet ik produceer die vruchten. Hij produceert die vruchten in mijn leven. Ik draag ze door aangesloten te blijven, door geënt te blijven en gevonden te worden in Christus, met wie ik één plant gemaakt ben. Door geënt te blijven in de ware wijnstok, waarvan hij. Christus de wijnstok is en wij de ranken. Als wij dat doen, als wij op die manier gaan wandelen en wij vruchten gaan dragen en zijn discipelen zijn, zal God verheerlijkt worden, man. Dat is toch waar het allemaal om gaat, dat hij verheerlijkt wordt, dat God groot gemaakt wordt in ons leven. En wonderen en tekenen zijn daar een onderdeel van. Wonderen en tekenen zijn een onderdeel van de vruchten die we dragen. En God zal verheerlijkt worden. Mensen zullen zeggen, hé, dat is werkelijk God. Ik bedoel, als ik gewoon even naar mezelf kijk. Weet je, ik heb zo ongelooflijk veel genezingen gezien. Ik heb zoveel wonderen en tekenen gezien. Ik heb zoveel machtige mooie dingen meegemaakt. En iedere keer als ik dat deed, zeiden mensen, halleluja, prijs God. Iedere keer. Niet één keer uitgesloten. Als ik voor een ongelovige bid en een ongelovige wordt aangeraakt of wat dan ook, zegt hij, oh wauw, zeg hij, God is groot, man. Of God is goed, of wat, dit is echt, man, God is echt. Ze zeggen niet, Johan, jij bent geweldig.

vers 2, Johannes 3, vers 2. Ik heb het er even bij gepakt. Deze, sprekende van Nicodemus, kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ik bedoel, hoe powerful is dat? Niemand kan deze wonderen en tekenen doen als God niet met hem is. Jij kunt die wonderen en tekenen niet doen als God niet met jou is. En God is met jou. Weet je, en op het moment dat jij die wonderen en tekenen doet, gaat mensen automatisch God verheerlijken en groot maken. En iedereen die in zichzelf roemt, elke charlatan, oplichter of wat die zichzelf ook wil noemen, zeg maar, die zichzelf een healer noemt of weet ik veel wat, en er zelfs geld voor rekent, en gaan zo maar door. Weet je, die charlatans, die putten uit een ander putje. Weet je, en dat zeg ik niet om te oordelen, het is gewoon realiteit. Want als jij doet wat je doet in de naam van Koning Jezus, en als jij doet wat je doet vanwege het feit dat je een kind bent van de levende God, omdat je gehoorzaam wil zijn, omdat je vrucht wil dragen, omdat je een discipel wilt zijn van Koning Jezus, zul je nooit de eer naar jezelf toetrekken. Zul je nooit naar jezelf wijzen. Zul je jezelf nooit een schouderklopje geven. Zul je nooit denken, oef, wat ben ik toch gezegend. Wat ben ik? Ik ben Gods grote geschenk aan de wereld. Dat zul je nooit denken. Wat jij zal denken is, prijs God dat hij mij wil gebruiken, kan gebruiken. En dat hij mij bruikbaar acht. En dat hij mij geschikt acht. Om door mij heen te werken, om die mensen te bereiken, opdat zij zullen weten dat de God die ik dien een levende God is. Dank u wel. Weet je, het is gewoon fantastisch. En mensen gaan automatisch God verheerlijken wanneer zij een genezing ontvangen, wanneer ze een aanraking ontvangen, wanneer ze een nieuw leven ontvangen, of wat voor wonder of woord of wat dan ook, ze verheerlijken automatisch God. Het is echt zo, ze verheerlijken gewoon God. Oké, dus Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben, zeg u. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik ben, zeg u. Wie in mij gelooft, en mijn vraag is aan jou, luisteraar, geloof jij in Jezus? Want hij zegt, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. Grotere werken dan die Jezus deed. Nou, welke werken deed Jezus allemaal? In Johannes 2, vers 11 staat dat Jezus water veranderde in wijn. En hij deed dat als begin van de tekenen. En daarmee werd Gods heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Weet je, hij genas de zieken, Jezus reinigde de melaatse, hij wekte doden op, dreef demonen uit, ga zo maar door. Hij had compassie, had liefde, had bewogenheid. Dat zijn voor mij ook allemaal wonderen en tekenen in de wereld waarin wij leven, halleluja. Maar het waren allemaal wonderen en tekenen. En die werken, die wonderen en tekenen, die belooft hij ook aan ons, dat wij deze zullen doen en grotere dan deze als wij in hem geloven. Waarom? Is dat dan zo dat wij helemaal geweldig kunnen zijn en kunnen pochen van kijk eens wat ik kan? Nogmaals, wij kunnen niet eens een vlieg opwekken uit de dood. We kunnen niet eens een vlieg genezen van hoofdpijn. We kunnen helemaal niks zonder Christus. Zonder mij kunt u niets doen, hebben we net gelezen. We kunnen niets zonder hem. We zijn niet zonder hem. Er is niets aan ons zonder hem. Er is geen toekomst voor ons zonder hem. Er is geen leven zonder hem. In Johannes 5, vers 11 zegt, en dit is het getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven, dit is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Weet je, dus het heeft niks met ons te maken. Nee, de werken die hij ons belooft dat wij ook zullen doen, en grotere dan deze die wij zullen doen, die zullen de Vader verheerlijken. Die zullen God verheerlijken in ons leven. Dat is waar het allemaal om gaat. Jezus deed niet anders. Jezus was constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zei, ik doe niets uit mijzelf, ik spreek niet uit mijzelf. De werken die ik doe, dat zijn de werken die ik de Vader zie doen. De woorden die ik spreek zijn de woorden die mijn Vader spreekt. Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, ik ben gekomen om zijn wil te doen, om uw wil te doen. Jezus was constant bezig om God te verheerlijken, om de Vader te verheerlijken. Constant bezig om de Vader te verheerlijken. Hij zegt dat zelf ook in Johannes 17, vers 4. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Als je alleen al hierover nadenkt, over deze Bijbeltekst, dat Jezus zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hoe mooi zou het zijn dat op de dag, en die dag gaat komen, en ik hoop dat die voor iedereen nog zo lang mogelijk blijft duren, maar die dag gaat komen, op de dag dat we verschijnen voor de levende God. Dat we verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Op het moment dat we voor hem verschijnen, voor die liefdevolle Vader die zijn Zoon gegeven heeft voor ons.

0: je tegen hem kunt zeggen: Heere, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb het werk volbracht wat u mij gegeven hebt om te doen. Wat u mij toevertrouwd hebt om te doen. Waarvoor u mij bruikbaar en geschikt hebt geacht om te doen, Vader. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Wauw. Weet je, heb jij en verheerlijk jij God op de aarde? Verheerlijk jij hem door jouw handel en jouw wandel? Weet je, verheerlijk jij hem? Ben je het werk aan het volbrengen dat hij jou gegeven heeft om te doen? Want we zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal geroepen om een licht te zijn in de wereld, om het zout te zijn van de aarde, om te getuigen van koning Jezus. In Jeruzalem, in Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. We zijn geroepen om verschil te maken, om vrijmoedig te zijn en het woord van God met vrijmoedigheid te spreken. Om het te schreeuwen van de daken wat hij ons in onze oren fluistert. Ik zeg dit niet om te oordelen, maar misschien wel om wakker te schudden. God heeft jou een werk gegeven. Er zijn verschillende werkingen, verschillende genadegaven, verschillende bedieningen. Maar het is dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Geest. We hebben elkaar allemaal nodig. En jij bent geroepen, jij bent deel van het lichaam en jij hebt een bepaalde genadegave gekregen van God. Om een bepaald werk te doen op deze aarde wat niemand anders kan doen. Heb jij het werk volbracht? Kun je dat straks tegen hem zeggen? Dat je het werk volbracht hebt dat hij jou gegeven heeft? Ik hoop dat ik het kan zeggen. Ik hoop dat ik kan zeggen, Heer, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is mijn enige doel, dat is waar ik voor leef. En ik hoop dat ik kan zeggen dat ik het werk heb volbracht dat hij mij gegeven heeft om te doen. Dat ik daarin niet gefaald heb, dat hij kan zeggen, goed gedaan, ga je trouwe dienstknecht. Ga mijn rust binnen. Weet je, als wij het werk dat hij ons geeft om te doen volbrengen, dan wordt God verheerlijkt in ons leven. En Jezus zegt dat we dezelfde werken zullen doen. Hij zegt het, we hebben het net meerdere keren gelezen. We hebben gelezen over hoe als wij geloofd hebben dat deze tekenen ons zullen volgen. Dat we in zijn naam demonen uit zullen drijven, vreemde talen zullen spreken. Dat we slangen zullen oppakken en iets dodelijks kunnen drinken. En dat ons beslist niet zal schaden. Dat we op de zieken de handen zullen leggen en zij gezond zullen worden. Als wij die werken doen, de werken die Jezus deed en nog meer dan deze werken. Want hij deed zoveel andere machtige mooie werken. Als wij die doen, dan wordt God door ons leven verheerlijkt. Weet je, en ik kan er ook bij zeggen dat als ik ergens ga spreken, of het nou in een gemeente is of op een campagne, en er zijn geen wonderen en er zijn geen tekenen, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Het heeft gewoon zijn doel gemist. Het is belangrijk om als je ergens gaat spreken, dat er iets gebeurt. Dat mensen geraakt worden, bewogen worden, getransformeerd worden, vrijgezet worden. Dat mensen geroerd worden. Je moet gewoon mensen raken. Dat is mijn passie, mijn verlangen en mijn drive, mijn hele motivatie. Om mensen te raken met het evangelie, met de waarheid, met de liefde van God. Dus als ik ga spreken en ik zie geen wonderen en ik zie geen tekenen in dat opzicht, dan heeft het gewoon zijn doel gemist. Dan was het misschien wel mooi wat ik deelde, maar als het niets heeft gedaan en niemand werd aangeraakt, overtuigd, bemoedigd, genezen, bevrijd of gered, ja, dan kun je wel afvragen van, hey, was dat nou wel het goede nieuws van het evangelie? Was dat nou wel het evangelie? Want je kunt van alles prediken uit de Bijbel, wist je dat? Je kunt prediken wat je wil uit de Bijbel en toch niet het evangelie gepredikt hebben. Je kunt hel en verdoemenis prediken. Je kunt veroordeling prediken. Je kunt uitverkiezing prediken. Je kunt wet prediken. Religie kun je prediken, je kunt wetticisme prediken. Je kunt al die dingen prediken, maar dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat er verzoening is. Het evangelie is dat er vrede is met God. Het evangelie is dat er genade is gekomen door Christus Jezus. En dat we door ons geloof te stellen in die genade wij behouden worden. Als wij Jezus aannemen als Heer en Verlosser. Het goede nieuws is dat er een weg terug is naar de Vader. Het goede nieuws is dat er verzoening is. Reconciliation. Weet je, en als we geen wonderen en tekenen zien en geen transformatie zien, als er niks gebeurt en niemand aangeraakt wordt en het blijft gewoon onveranderd nadat jij een hele boodschap hebt gepredikt, kun je dus echt afvragen, hey, was dat wel het goede nieuws van het evangelie wat ik heb gepredikt? God bevestigt namelijk zijn woord dat gesproken wordt met wonderen en tekenen. Dat hebben we net gelezen. Zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden, Markus 16, vers 20. Zie je, en ik heb het net gezegd en ik zeg het weer. Wonderen en tekenen gebeuren omdat mensen zullen geloven. Wonderen en tekenen zijn niet het doel op zich. Het doel is dat mensen zullen geloven en God zullen verheerlijken. Het gaat allemaal om hem en zijn koninkrijk. Als jouw leven en wat je zegt over God gepaard gaat met wonderen en tekenen, getuigt dit dat je wandelt met de levende God en zal hij verheerlijkt worden in jouw leven. In Handelingen 10 vers 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is. terwijl hij goed deed en allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Zie je, Jezus wandelde in wonderen en tekenen en dit zorgde ervoor dat mensen getuigden dat God met hem was. En dat de vader werd in zijn leven verheerlijkt. Als we bijvoorbeeld kijken in Marcus 2, vers 5 tot en met 9. Ik zal even snel erbij pakken. In Marcus 2, vers 5 tot en met 9 staat: en toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godlasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Weet je, en lieve mensen, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Inderdaad, net zo min als dat een mens de zonde van een mens kan vergeven, kan een mens ook geen mens boven natuurlijk genezen. Alleen God kan dat. God is namelijk in staat om beide te doen. En daarom zegt Jezus, vanaf vers 9 tot en met 11, wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om de zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Nou, er staat ongelooflijk veel in dit Bijbelgedeelte en daar kan ik ook heel lang over praten, want als er staat, als je bent vergeven, dan ben je ook genezen. Het is deel van de verzoening. Dat is wel weer voor een andere studie, maar er staat, wat is makkelijker om te zeggen, je zonden zijn je vergeven of sta op en ga lopen? Wat is makkelijk om te zeggen, je bent vergeven of je bent genezen? Want eerst zei hij van, weet je, je zonden zijn vergeven. Dus ja, wie kan zonde vergeven? Als je zonde vergeven waren, had die man opgestaan, dan was hij gaan lopen. Maar wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dan zegt hij, oké, wat is makkelijk om te zeggen, je zonden zijn vergeven of sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen de macht heeft op aarde om de zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Met andere woorden, je bent vergeven. En dus ook automatisch genezen. Nou ja, het is deel van de verzoening, lieve mensen. Maar goed, dat is dan voor een andere keer misschien. Maar wat er gebeurde toen Jezus deze man genas, wat er gebeurde toen hij dit wonder verrichtte, was dat God verheerlijkt werd. Hij werd verheerlijkt. Vers 12 staat: en hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. Het bevestigde op dat moment dat hetgeen dat Jezus zei en deed direct van God kwam. Nou, God wil door jou heen werken met wonderen en tekenen, omdat hij ook door jouw leven heen verheerlijk kan worden. Wonderen en tekenen die jou volgen in jouw leven, door de getuigenis of het woord van God dat je spreekt, maakt dat mensen tot zijn koninkrijk komen. Het bewijs dat God hier aan het werk is. Het verheerlijkt hem, het geeft hem eer. En als Jezus zelf wonderen en tekenen gebruikt om mensen te veranderen en tot bekering te brengen, dan zeker wij ook. Als hij dat deed om mensen te laten geloven, waarom zouden wij dan denken dat wij zonder wonderen en tekenen mensen tot de Heer kunnen brengen? Weet je, mensen kunnen laten geloven, weet je, dat doe je door, als je voor ze bidt, dat je gelooft dat de Heilige Geest hen aanraakt. Weet je, dat ze zich geliefd voelen, dat er compassie is en bewogenheid is. En als ze ergens last van hebben, dat ze genezen. Weet je, als ze een bedrukking hebben, dat ze bevrijd worden of wat dan ook, zeg maar. Ja, dan komen mensen tot geloof. Dan komen mensen tot geloof. Ik heb zo vaak voor zoveel mensen gebeden. En nadat ik voor ze gebeden had en ze iets een aanraking hebben gekregen, of een genezing, of wat dan ook, of een woord dat niemand anders kon weten, gewoon een woord van kennis. En nadat ze dat gehoord hadden, kwamen ze gewoon tot geloof. Kwamen ze gewoon tot geloof. Weet je, Jezus zegt, volg mij. Weet je, dat betekent niet dat je alleen maar achter hem aan gaat huppelen. Het betekent dat, doe wat ik doe. Wandel zoals ik wandel. Wees zoals ik ben. Doe mij na. En Jezus ging rond goeddoende en wij moeten ook rondgaan goeddoende. Jezus had ontferming, wij moeten ook ontferming hebben. Jezus had lief, wij moeten ook lief hebben. Jezus genas en dreef demonen uit, wij moeten ook wandelen in genezing en uitdrijven van demonen. Jezus wekte doden op, wij moeten ook doden opwekken in Jezus' naam. Waarom? Ten eerste omdat hij ons dit belooft, hebben we net allemaal gelezen, Marcus 16, Johannes 14, et cetera, et cetera. Maar vooral omdat het God de Vader zal verheerlijken in ons leven. Weet je, God houdt van jou als je niet wandelt in wonderen en tekenen. God houdt van jou als je niet wandelt in de volheid. God houdt van jou als je niet al die dingen doet, maar wel Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Jij bent net zo goed zijn kind als dat ik dat ben die wel wandelt in die wonderen en tekenen. Maar jij wil toch ook, als je een kind bent van God, dat God verheerlijkt wordt in je leven? Nou, hij wordt door deze dingen wordt hij verheerlijkt in jouw leven. God wordt verheerlijkt. Hij wordt verheerlijkt. Niemand, als iemand bovennatuurlijk geneest van kanker of van weet ik waar ze van genezen, op een bovennatuurlijke manier, zegt niemand dat is van de duivel. Als je dat zegt, dan zit er een draadje bij je los. Dat is van de duivel. Nee, wat prijs God, man. Het is een wonder. En wonderen komen bij God vandaan. En wonderen verheerlijken God. Halleluja. En God wil vandaag door jou heen werken. Hij wil wonderen doen door jou heen. Wij zijn het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten en wij zijn zijn mond. En als wij op gaan staan, in beweging gaan komen en gaan doen wat hij zegt dat we kunnen doen, en wij de waarheid van het evangelie prediken, zal God het bevestigen met wonderen en tekenen. Grote wonderen, kleine wonderen, grote tekenen, kleine tekenen. Maar mensen zullen weten dat de God die jij verkondigt een levende God is. Halleluja. Ik hoop dat je hierdoor gezegend bent, dat je hier wat aan hebt. En ik hoop je terug te mogen verwachten bij de volgende nieuwe les van One Basics. God bless you, love you en tot dan. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is my next last day teaching on 20 revelations that will change your life. Tomorrow will be the end of my 10th week teaching on this on television. And I tell you, this has been powerful. I have really enjoyed going back and just remembering some of the revelations that God has given me. And these have changed my life. And I know it'd work for you. Remember, tomorrow is going to be my last day to offer you this book. The 20th revelation that I'm teaching on is about finances. And this little booklet on financial stewardship will also be my last day to offer it tomorrow. And then we have a book that goes into more detail entitled Financial Stewardship. And I tell you, this is really good. So all of these things, tomorrow will be my last day to offer them. So I encourage you to please go to the effort of calling or writing and requesting these materials. I know it'll change your life. So yesterday I was using the parable out of Luke chapter 16 about Jesus teaching about the unjust steward. And I was approaching our finances and the way we handle finances as looking at it from the viewpoint of a steward. If you think that money is yours, well, then you're going to wind up using it primarily for selfish reasons. But if you see that it's God that is your source and it's God who causes you to prosper, as it says in Deuteronomy chapter 8, verse 18, but you shall remember the Lord your God, for it is He that gives you the power to get wealth. God doesn't give you wealth. He gives you power to get wealth. Whether you recognize it or not, God is the source of your prosperity, and you ought to look at your money as not my money. God, this is what you have blessed me with. Now, I know that there's some of you watching this and say, well, that's not so. God didn't give me this money. I worked for it. I earned every penny of it, and I should be getting more. That's the way that most people think. But the truth is, whether you realize it or not, God is the source of your prosperity. You know, those of you that are watching this program in some of the, first world developed countries, you didn't make all of those advantages happen. There are previous generations, people that were led by God, like in America. This nation was founded on godly principles. They turned loose people. They got government off of their backs so that they could prosper. And sad to say, we see the United States going in the opposite direction. I believe it's going to turn around. But right now, government is imposing so many restrictions and all of the climate change foolishness that's going on and things like that. It's taking money away from people. You know, under President Joe Biden, I've heard that the average person has lost $3,000 per year in income through increased inflation and cost of materials and things like this. And so the government is trying to take things away, but it was God that established this nation, that has given us the freedom, that has allowed the United States, with just 4% of the world's population, to produce 90-something percent of the inventions and so many things. And it's God that did all of this. Whether you realize it or not, you are not a self-made man or woman. It's God who's blessed you, that God put you here. God gave you these talents. You know, whether you know it or not, you could develop a talent that God has given you, but you can't develop something that God never put in there. That you need to think about that. Those talents, those abilities, if you have the ability to go out and make money and to sell, if you're a good salesman, if you can do mathematics and you're an accountant, if you have some talent that you can use and that's causing you, you know, to prosper in things, whether you know it or not, God's the one that gave you all of that. All God would have to do is just stir the chemicals in your brain just a little bit, and I guarantee you, you'd be an idiot. God is the one that gave you your health. God's the one that gave you your talents. God's the one that put you in this time in the world where we have unlimited potential and stuff. God is your source. So whether you realize it or not, you really should be a steward. You shouldn't look at this money as being yours. God is the one who enabled you to make that money. And if you would look at all of the resources that you've got as, God, this is yours. What do you want me to do with it? Well, I can guarantee you God wants you to pay your bills. God doesn't want you living under a bridge. God wants you to have nice things. It's His will for you to prosper. It says in Psalms 35:27, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. I'm not saying that God wants you to live, you know, like a monastic life, I think is the way you pronounce it, where you just have nothing and you take an oath of poverty. God doesn't mind you having things, so He will lead you to, you know, take care of yourself and to take care of your family and do things in a good way. But I guarantee you, God will also lead you to give. For instance, in Scripture, the minimum that you should be giving is a tithe. That means 1/10. And if you really saw yourself as a steward, you would be giving a tithe. And of course, according to Scripture, there's much more than just a tithe. There's also offerings and things that go with it. So when I start talking about money and I start talking about God blessing you and having prosperity, one of the immediate criticisms that I get is that people say, you're just preaching greed. And they will turn over to 1 Timothy 6, where it talks about the love of money is the root of all evil. I agree with that 100%. But what I'm talking about, when I'm talking about prosperity, it's not the love of money. It's using money to be a blessing to other people. The Lord told Abraham in Genesis 12, I will bless you and make your name great, and I will make you a blessing. Notice he said, I'm going to bless you first and then make you a blessing. You can't be a blessing to anybody else if you're poor yourself. If you're just barely scraping by, if you can't feed yourself and feed your family, and if you can't pay your bills, you can't be a blessing to anybody else. So God blesses us to make us a blessing. The reason that we should prosper is not so we can just have more stuff. The American dream, as concisely as I can put it, the average American dream is just get all you can all you get, and then sit on your can and forget about everybody else. That is not the way that God looks at things. The reason God prospers you is so that you can be a blessing to other people. See, that's being a steward. Your Heavenly Father is the source. He gives you money, not just so that you can have stuff. He will take care of you. He doesn't mind you having stuff, but it doesn't end there. That's not the goal. That's not the end result. The reason God wants to bless you is to make you a blessing. If He can get it through you, He will get it to you. If you become a channel instead of a dam that just, you know, dams it up and tries to get everything just for yourself, but if you will allow the money to flow through, I guarantee you, God will cause supernatural prosperity to come to you. One hand to receive and one hand to give, and as the money flows through, there's plenty for you. You know, if you have a garden hose and if you put water through there, I can guarantee you that hose is going to get wet. Not all of the water goes out the other end. That hose gets wet on the inside. And if you become a channel and let God start flowing through you to bless other people, I can guarantee you, you are going to prosper along the way. You can't outgive God. Luke 6:38 says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together and running over shall men give into your bosom. You cannot outgive God. If you give, it's going to be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. So when people say that, man, when you're preaching on prosperity, you're just selfish. The love of money is the root of all evil. It's not money that's the root of all evil. It's the love of money. And people who sit there and say, I'm not going to believe God for anything. I'm content where I am. I've got enough. My needs are taken care of. I don't have very much, but I've got enough. I'm just going to learn to be content with what I've got. That is the selfish person, because you're just using money for yourself. And once you get your needs met, you're satisfied. You don't want any more. You don't care about helping other people. Your focus isn't on being a blessing to anybody else. You just got enough for me, my four, and no more. And that's your mindset. You are the selfish person. A person who wants to prosper, not so that they can just have more, but so that they can be a bigger blessing, so that they can get things done, so that they can accomplish what God's will. That is the right attitude. That is a steward mentality. I guarantee you, God isn't about just taking care of you. He wants to take care and give you excess, abundance. It says in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, that God is able to make all grace abound towards you, that you always, having all sufficiency in all things. And what's the purpose of it? May abound unto every good work. That's the reason that God wants to make all grace abound towards you and give you all sufficiency in all things. It's so that you can abound unto every good work, not just so that you can have stuff for yourself. If you understand biblical prosperity, it's not about you just getting a bigger house and a bigger car and fancier clothes and jewels and stuff. It's about you being enabled to be a blessing. There are some of you that see the people that are struggling today, and you may pray for them and pray that God will bless them, but He can't bless them through you. You don't have prosperity. That is not what God intended. 2 Corinthians chapter 8, verse 9 says that the Lord, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might be made rich. Jesus became poor so that you could prosper, so that you could be rich is what it says. The average Christian will sit there and say, well, that's not talking about finances. That's talking about emotionally, spiritually, enrich your life in those ways. Well, I believe it includes that. But if you take every verse, every single verse in 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, every single verse in those two chapters is talking about money, financial prosperity. And right in the midst of it is that the Lord became poor so that you through His poverty might be made rich. For you to say that that doesn't include finances, you've taken that scripture out of context. And when you take the text out of context, all you got left is a con. It is not true for you to say that those verses only apply to emotional, spiritual things. No, they apply to physical things. Part of Jesus' atonement was He became poor so that you through His poverty might be made rich. This does not mean that during the time that Jesus was on the earth, He was just dirt poor. Some people will cite the fact that He says foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man hath not where to lay His head. Well, that's true, but that's because He chose to be an itinerant minister and He chose to travel and minister to people. He had an entire fortune given to Him at His birth when they brought gold, frankincense, and myrrh. That amounted to a fortune. The Lord didn't ask Joseph and Mary to raise His son at their expense. He gave them all the money that it took. He paid for the upbringing of Jesus, and Jesus had money. Jesus had a treasurer. How many of you have a treasurer? Some of you do, but many of you don't, because you don't have enough money to pay somebody full time to go around and manage your money. For you to have a treasurer means that you have money. And at the Last Supper, when Jesus exposed Judas as the traitor and He told him that you do, do quickly, he got up and left. And the other disciples thought that He was going out to give away some money at midnight, late at night. Why would they think that? Because apparently Judas, as the treasurer, had given away money many, many times, and they didn't see it as something that was unusual. Jesus was a giver. Jesus had money. He had women that traveled with Him and ministered to Him out of their substance, and they were rich women. Jesus wasn't poor, When he said he didn't have anywhere to lay his head, it wasn't because he didn't have the money to go get a hotel room. It was because he was an itinerant minister and he chose to travel. And he became poor relative to the glory that he had in heaven. His whole time here on earth was poor. But I believe it's talking about primarily on the cross. You know, the Bible says that Jesus became sin for us. When did Jesus become sin? I guarantee you, he didn't live his whole 33 years here on the earth in sin. No, he took our sin into his own body on the trees, what it says in 1 Peter 2:24. He became sin as he hung on the cross. When he hung on the cross, he also became poor so that you, through his poverty, might be made rich. So the reason that Jesus died was not only to forgive your sins, but also to prosper you spiritually, emotionally, and financially. And so this is a part of what Jesus died to purchase. He can make all grace abound towards you so that you always, having all sufficiency in all things, may abound unto every good work. Look at this passage of Scripture in Ephesians chapter 4. And in verse 28, it says, "Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth." This is amazing. He said, the reason you work isn't to pay your bills. It's not so that you can eat. It's not so that you can be clothed. It's so that you can have to give to him that needs. Now, I'm not denying that we need to eat, that we need to pay our bills, that we need a place to live, we need a car, and we have to pay for gas, and there's things that we have to do. But the reason he said that you should work is so that you should have to give to him that needs. Most people, when they make up a budget, they will sit down and write out what their mortgage or rent payment is. They'll write out what their car payment is or their, other things. They'll write down their gasoline, their insurance, they'll write down their food, they'll write down their clothes, they'll write down these things. And if they're spiritual, they might write down that we also want to give. But with most people, that's the caboose. They give what's left over after all of their needs are taken care of. But the Word of God says that the reason God prospers us and the reason we should work is so that we could have to give to him that needs. The primary thing, when you make out a budget, you ought to say, first of all, we gave $5,000 last year or whatever it was, and this year I want to bump it up to $10,000. That's what I want to give, and that ought to be the focus. You ought to work and say, oh, God, prosper me so that I could be a bigger blessing, not so that I could get a bigger house or a bigger car. And again, God's not against those things if they're in the proper perspective. If it's not the love of money, it's the love of money that's the root of all evil. Money's not evil. It's the love of money that's evil. If you think that money is evil, then you ought to take all of that evil, filthy lucre and send it in to me and get rid of it if you think that money is evil. No, money's not evil. It's the love of money that's the root of all evil. And there are some people that don't have a dime that love money. Their whole life is thinking about money. And yet, on the other hand, I know some people that are very well off, and they don't even think in terms of money, really. They just think about blessing people. I can think of one person right now who I know of that gives away many, many cars. You know, I've given away probably a dozen cars or more, and I've had probably a dozen cars given back to me. I didn't give so that I could get cars, but, you know, you plant corn, you get corn. You plant beans, you get beans. If you sow, you're going to reap. And I've given away over a dozen cars and I've reaped them back. You know, I have a friend of mine, Creflo Dollar, and I was visiting with him one time, and he is assaulted and criticized because of, he lives in a nice house and does things. And I don't say that I defend everything that Creflo does, but Creflo loves God. And we were just talking about some of these things. And I was talking about people don't know how much seed he's sown. For them to criticize a person's harvest, and yet you don't know how much seed they're sown, most people think he's sowing the way I'm sowing, and yet it's wrong for him to reap all of this stuff. But Creflo didn't sow the way most people did. And as we talked, Creflo was talking to me, and he said, I forget the exact figures, but I was talking about how I've given away dozens of cars. He told me he's probably given away hundreds. It's up in the hundreds of cars that he's given away. And he's probably bought and paid for over 100 houses for other people. And because of it, he lives in a nice house. If you plant, you can't help but reap. And people don't understand that. When people criticize some of these people that have great prosperity in their life, you don't know what they've given. It's just the law of God that when you give, it's going to be given back unto you. And there are people watching this program right now that you've been very critical of the very person I mentioned. You've been critical of other people, and yet you don't know how much they've sown. You don't know what they've done. You're judging them by your standards. I had a man actually that lived in a very nice house, and this was like $1.5 million, $2 million house. And this is 30 years ago. It would probably be the equivalent of living in a $5 or $6 million home nowadays. And he was a pastor of a church, and people criticized him and said it isn't right. And he drove these fancy cars, and they said he's taking all of this money and using it for himself. But you know, I stayed at his home. I was a part of this, and I was there one time when I ministered one service, and he gave me $30,000 or $35,000. There was another minister that was staying at his home, and he gave him a car that was worth $30,000 or $40,000. And there was another minister that came through that Sunday that I think he gave him $10,000 or $15,000. This man gave the equivalent of his house. It only took about, I'd say, 14 to 16 months of the amount of money that he gave away to equal what his house cost. Let me do it this way in percentages. How many of you would like to live in a house that equaled 12 to 14 months worth of your giving? Boy, some of you would be on the street. Some of you would be living in a cardboard box. Some of you would have to take a number of steps backwards to live in something that equaled 14 months worth of your giving. See, this is the way that God looks at things. He looked at that little woman that gave those two mites, and he said she cast in more than everybody else. That wasn't true as far as just the amount of money, but as far as the percentage of what that woman had, she gave more than everybody else. God looks at things in percentage. And there are some of you that are critical of other people, but you don't know how much they've given. Percentage-wise, they are living much more frugal than what you are. Amen. Don't shout me down because I'm preaching good. Galatians 4:16, have I become your enemy because I tell you the truth? I tell you, we got some wrong attitudes about finances. And it really mostly comes back to people thinking that if you're preaching on prosperity, it's just so that you can get bigger stuff. It's all selfish and you're greedy and you love money. The reason I minister on finances is to help set you free and to enable me to be a bigger blessing and to get things done. I am not using it for myself. Man, that's awesome. And I tell you, most people don't understand this. There is a prejudice in the body of Christ against ministers being prosperous. And yet, if ministers don't prosper, why in the world should you expect any of the people that are under them to prosper? I'm not into using prosperity for myself. I give, you know, last year my wife and I gave away 150% of our yearly income. And just 2 or 3 years before that, we gave away, I think it was 140%. Now, we can't do that every single year, but we typically give somewhere around 70 or 80% just automatically goes towards giving. We give and give and give, and I guarantee you, I am blessed and I'm prospered. You can't outgive God. I'm going to share more on this tomorrow, but tomorrow will be my last day to share this little booklet on 20 revelations that will change your life. And then I've got this little booklet on financial stewardship. And this is just a brief summary of this entire teaching entitled Financial Stewardship. If you'll listen, our announcer is going to give you information about it. Remember that tomorrow is my last day to advertise these products over television. So please listen to our announcer and then call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack. Ons onderwijs op Caris Bible College. Of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg. Of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
12: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
12: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Hartelijk welkom weer. Mijn naam is Tom de Wal van Frontrunners Ministries. Oké, we gaan het hebben over genezing. En ik ga een nieuwe serie doen over genezing en gezondheid. En er is zoveel vraag naar onderwijs over genezing. Het is ook het enige onderwijs van ons wat gewoon helemaal uitverkocht is. De genezings-USB's, waar we gewoon helemaal niks meer van hebben. En er zijn ook ontzettend veel vragen altijd over genezing. Nou, als ik spreek op bijbelscholen over dit onderwerp, dan spreek ik 30 uur lang over het onderwerp genezing. Alleen maar over genezing, gezondheid, wat God zegt, hoe het zit in het Oude Testament, Nieuwe Testament, de vraagstukken die er zijn. Spreek ik 30 uur lang alleen maar over het onderwijs, genezing en hoe het werkt en et cetera. Nou, ik heb geen 30 uur voice of faith. Zolang gaan onze SD-kaartjes niet meer, heeft Lambert me verteld. Dus zolang kunnen we niet opnemen. Maar ik wil in ieder geval een start maken vandaag en gewoon een aantal hoofddingen behandelen om hierin te gaan wandelen en om dit te gaan ervaren. En de vraag die ik wil behandelen, is genezing altijd de wil van God? Dat is de vraag die ik wil beantwoorden. Is genezing altijd de wil van God? Wil God altijd iedereen genezen of niet? En die vraag wil ik het vanavond over gaan hebben. En dat is belangrijk om te weten. Als het niet zo is, waarom niet? En wanneer dan niet? En als het wel zo is, waarom zien we dan niet altijd genezing? Nou, en die vraag ga ik vanavond niet toekomen, kan ik je wel vertellen. Maar die gaan we ook beantwoorden in Voice of Faith. Waarom geneest niet iedereen? Weer een hele andere vraag, maar gaan we ook komen. Maar wat zegt de Bijbel over gezondheid en genezing? Als we dit onderwijs gaan mannen, altijd als ik spreek over genezing, je krijgt heel vaak dezelfde vraag. We doen ook genezingsconferenties in het buitenland. De vraag is altijd, hoe zit het dan met Job? Hoe zit het met Trofimus die Paulus ziek in Mileten moest achterlaten? Hoe zit het met Paulus zijn doorn in het vlees? Waarom moest Timotheus wijn drinken vanwege zijn maagklachten? Etcetera. Hoe zit het met Ananias en Safira? Al die vragen zijn belangrijk en zijn goed om te beantwoorden en goed om antwoord op te hebben. Op al die vragen zijn duidelijke antwoorden, laat me je dat van tevoren zeggen. Maar ik heb nooit de tijd om in één uitzending alles te behandelen. Dat gaan we gewoon niet redden. Dus daarom wil ik ook zeggen, volg ons op Spotify en op YouTube, zodat je het gewoon kan blijven horen en dat je gewoon alle uitzendingen volgt. En we moeten gewoon ergens beginnen. En ik kan niet al die vragen in één keer beantwoorden in één uitzending. Maar we gaan ze beantwoorden, we gaan ze behandelen, want ik geloof dat dat belangrijk is. Maar heb geduld en ga even met me mee om er gewoon een basis, een fundament te leggen. Ik hoorde voor het eerst van genezing toen ik eigenlijk meteen net toen tot geloof kwam. En daarvoor, hoewel ik opgegroeid was in de kerk, hoorde ik vanuit mijn achtergrond nooit echt iets over wonderen en of God mensen genas. En ik was daar eigenlijk onbekend mee. Totdat ik iemand hoorde prediken over God die zieken wil genezen. En het was een genezingscursus die ergens was van 10 avonden waar ik naartoe besloot te gaan. En ik weet nog goed, na de 5e avond waren er geen zieken meer. Iedereen was genezen die cursus meedeed. En dat is waarvoor ik voor het eerst 10 avonden onderwijs kreeg over genezing. En na die cursus, ondanks dat het 10 avonden was, had ik nog veel meer vragen dan daarvoor. En toen heb ik gewoon besloten om het woord van God te gaan onderzoeken. Iedere tekst, ik ben heel de Bijbel door gaan lezen. Iedere tekst die ging over genezing of gezondheid, zocht ik op, haalde ik eruit. En ik zocht ze op de computer, ik knipte ze uit, hing ze op blaadjes. En ik ging zoeken naar wat zegt God nou en hoe past het in het plaatje? En wat is het grotere plaatje? Wat is Gods wil? Iedere tekst in de Bijbel die ik kon vinden hierover, ben ik gaan bestuderen. En toen ben ik voor het eerst gaan bidden voor zieken. En in het begin had ik relatief weinig resultaat. Maar door de jaren heen heb ik zo ontzettend veel wonderen gezien. We hebben echt honderden wonderen gezien. Ik heb mensen zien genezen van kanker, van blindheid, van doofheid. Zien opstaan uit rolstoelen.

zoveel mensen. Ik herinner me een samenkomst in een kerk. Dat ik vroeg, wie is de genezen? Kom naar voren en vertel wat God heeft gedaan. En er kwamen zoveel mensen naar voren met wonderen. Dat de dienst te erg uitliep. En dat ik gewoon moest zeggen, jongens, stoppen. Ga terug naar je stoel. Genoeg getuigenissen. Want de dienst liep te erg uit. Mensen moesten naar huis, de kinderen waren klaar, et cetera. En sommige diensten, dat we gewoon 40, 50, 60, 70, 80 wonderen hadden in een dienst. En dat we gewoon onmogelijk was om iedereen te laten vertellen wat er gebeurd was en wat er genezen was. We hebben diensten gezien waarin iedereen genas. Met welke kwaal ze ook kwamen. Dus we hebben alleen dit jaar al zoveel wonderen en genezingen gezien. Ook op onze parttime bijbelschool. De mensen die erbij waren, de avond over genezing. De een na de ander genas op die avond. Mijn punt is, we hebben te veel wonderen om bij te houden, gewoon om over te vertellen. Weet je, soms kom ik in een kerk en zeg ze, ja, weet je, een jaar terug was je hier ook. Dan heb je gebeden en dit is gebeurd en dit is gebeurd. We hebben inmiddels zoveel wonderen dat we het eigenlijk niet eens bij kunnen houden. Mijn punt is, toen ik 8 jaar geleden begon niet. Weet je, toen was het sporadisch, maar we hebben doorgezet. En we zijn nog lang niet waar we willen zitten. Maar het is een wandel van geloof en je moet gewoon doorzetten. Maar dat wilde ik alvast wel met je delen. Als het gaat om genezing, om dit onderwerp wat we gaan behandelen, een van de sleutels, of je nou genezing wil ontvangen of dat je zegt ik wil het uitdelen. En deze uitzendingen zijn voor allebei de mensen. De mensen zeggen ik heb genezing nodig en de mensen zeggen hey, ik wil gaan wandelen in wonderen en tekenen. Het allereerste wat jij moet besluiten in je leven is het woord van God is de waarheid. Het woord van God is waar. En als het gaat om wonderen, tekenen, genezing, dan zullen we allemaal ermee te maken hebben dat we tegen teleurstellingen aan gaan lopen. Dat we bepaalde vragen zullen hebben die we niet begrijpen. Maar we moeten een standaard zetten voor onszelf. Het woord van God is de waarheid. Niet wat ik zie, niet wat ik ervaar, maar wat God zegt. Dat is de waarheid. En om een simpel voorbeeld, hoe ik daarmee omga. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 16, vers 17. En ik wil hier niet al te diep op ingaan, want dit is nog mijn introductie. Maar de Bijbel zegt, en bovendien geloof ik dat de geest van God ook ons leidt, terwijl we dit onderwerp ingaan. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 16, vers 17. De gelovige zal handen op zieken leggen en ze zullen genezen. Marcus hoofdstuk 16. De gelovigen zullen handen op zieken leggen en ze zullen genezen. Vers 18. God zegt, als jij gelooft, leg je handen op zieken en ze zullen genezen. Punt. Niet tenzij, maar, en als het niet gebeurt, dat. In andere woorden, dat is Gods standaard. Is dat onze ervaring? Nee. Helaas leggen we vaak handen op mensen en we zien niet het wonder gebeuren. Maar je moet een besluit maken. Wat God zegt in zijn woord is de waarheid. Wat God zegt in zijn woord is de standaard. En mijn ervaring zal moeten gaan veranderen. En ik ga niet proberen het woord van God te veranderen. En je hebt altijd die keuze. Of ik laat het woord van God mijn leven veranderen. En dat is wat ik deed toen ik 8 jaar terug begon met bidden voor zieken. En het niet gebeurde. Ik probeerde niet het woord van God te veranderen. Ja, God zegt dat wel. Maar we weten allemaal dat hij dat niet bedoelt. Of we weten allemaal dat het in deze tijd niet meer zo is. Weet je, dan probeer je het woord van God te veranderen. Ik heb besloten, God is niet degene die moet veranderen. Ik ben degene die moet veranderen. Ik ben degene die moet leren. Ik ben degene die moet groeien. Niet God. God is uitgegroeid. God is volmaakt. God hoeft niks bij te leren. Ik wel. Dus als God iets zegt en ik ervaar het niet, ligt het nooit aan God. En ik ga nooit God de schuld geven. En dat is een belangrijk iets om mee te starten. Weet je, Job gaf God de schuld van dingen waar God niks mee te maken had. En God verschijnt aan Job in een storm. En God zegt, wil je jezelf rechtvaardigen en mij schuldig verklaren? En heel veel mensen doen dat. Ze proberen God de schuld in te schuiven om zichzelf te rechtvaardigen. Terug naar mijn punt. Als ik sta voor een zieke, ik leg handen op hem. De Bijbel zegt, als ik als gelovige handen opleg, zullen ze genezen. En ze genezen niet, ligt het nooit aan God. Het ligt nooit aan God. Ik ga niet de schuld bij God leggen. En God zegt, je mij schuldig verklaren, zodat je zelf rechtvaardig bent. If there's someone to blame, it's me. Als het aan iemand ligt, is het nooit aan God. Dus geef nooit God de schuld. En maak als allereerste een besluit. Ik ga veranderen. Ik ga leren. Ik ga groeien. Ik ben degene die mag opgroeien in Christus. Ik ben degene die nog niet de volmaaktheid heeft bereikt. En hoef ons niet voor te schamen. Maar dat is wel een belangrijk besluit. Wat je moet nemen als het gaat over wonderen en tekenen en wandelen daarin. En de Heilige Geest.

0: van God wil je leiden in de hele waarheid. De Bijbel zegt, het woord van God is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als je wil wandelen in wonderen en tekenen, als je wil wandelen in genezing, of als je genezing nodig hebt, het allereerste besluit en de allereerste sleutel die ik je mee wil geven in deze uitzending is, zet de standaard, Gods woord is de waarheid en niet mijn ervaring. Gods woord is de waarheid en niet mijn ervaring. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 7... we wandelen door geloof, niet door zicht, niet door wat we zien. Dus je gaat leven op basis van je geloof. En je geloof is bezit op wat God zegt en niet op wat je ziet. En dat is de allereerste wat je moet besluiten als het gaat om wandelen in wonderen en tekenen. En ik snap dat mensen vragen hebben. Ik heb ook heel veel vragen gehad. Maar ik heb wel besloten, ik ga nooit die vragen me af laten leiden bij God. Ik ga die vragen altijd gebruiken om dichter bij God te komen, antwoorden te zoeken en hem te zoeken. En dat is een belangrijk besluit om te maken. Oké, wil God iedereen genezen? Wil God dat iedereen gezond is? Wat zegt de Bijbel over genezing en gezondheid? Nou, voordat ik daaraan ga beginnen, waarom begin ik met dit thema? Weet je, er is een heel bekend gezegde en dat zegt geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus voordat jij geloof kan hebben in het algemeen, moet je eerst weten wat de wil van God is. Dus hoe worden we gered? Door geloof. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus het werkt door geloof. God werkt met geloof. Maar hoe kom je aan geloof? Door de wil van God te leren kennen. En sommige van ons zijn in de kerk opgegroeid, maar anderen zijn niet opgevoed in een christelijk gezin, maar zijn inmiddels wel tot God gekomen. Hoe zijn ze gered? Iemand heeft ze de wil van God verteld. Iemand heeft gezegd, God houdt van je. God heeft een plan voor je leven. God wil je zonden vergeven. God wil een nieuwe start met je maken. Iemand heeft ze de wil van God verteld. En daarna kon er geloof komen en konden ze dat ontvangen. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Daarom is deze vraag zo belangrijk. Wil God altijd genezen? Is genezing altijd Gods wil? Waarom? Je kan geen geloof hebben als je niet 100% overtuigd bent van de wil van God. Dat betekent voor de zieke, het is lastig om geloof te hebben voor je genezing als je twijfelt, wil God mij wel genezen? En dat betekent voor degene die genezing uitdeelt, voor degene die handen op zieken legt of voor de bidder, dat het heel lastig is om genezing uit te delen als je twijfelt, wil God deze persoon wel of niet genezen? Dus daarom gaan we deze uitzendingen doen. Want wat ik in deze uitzendingen vooral wil doen, is het woord van God laten spreken. En je laten zien wat het woord van God zegt over genezing. En we moeten een besluit maken dat we niet langer dubbelhartig zijn. Jacobus spreekt daarover. In Jacobus hoofdstuk 1... daar zegt Jacobus, als we iets vragen aan God, Jacobus 1 vers 6, dan moeten wij in geloof vragen en daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt lijkt op de golf van de zee die door de wind voortgestuurd op en neer geworden wordt. En zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer, want hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Nou, dit is een hele radicale tekst waar Jacobus zegt, als we iets vragen aan God, moeten we niet dubbelhartig zijn. We moeten niet twijfelen. En je moet je even voorstellen, ik heb hier geen whiteboard, maar als je een hartje zou tekenen, en dat staat symbool voor jouw hart. De Bijbel zegt, we moeten niet dubbelhartig zijn in Jacobus hoofdstuk 1. Naar alle vrouwen die kijken, dit is geen liefdesverklaring naar alle vrouwen. Ik ben gewoon een Bijbelvers aan het uitleggen, oké? Jacobus hoofdstuk 1. We moeten niet dubbelhartig zijn, zegt de Bijbel. Dus, in ons hart, Jacobus zegt, we moeten niet twijfelen. Dus we hebben geloof en we hebben twijfel. En blijkbaar kan in ons hart zowel geloof als twijfel zitten. Maar Jacobus zegt, we moeten niet dubbelhartig zijn. Ons hart moet niet verdeeld zijn met twee dingen. Er mag maar één ding in zitten. En dus als wij niet zeker weten, wat is de wil van God over genezing? Wat is de wil van God over gezondheid? Dan is er geen geloof in ons hart. Want als je ene kant van jouw hart geloof zit en zegt, ja, God wil mij gezond hebben, maar er zit ook twijfel in je hart, Ja, maar misschien lukt het niet deze keer. Of misschien is het toch niet voor mij. Zijn we dubbelhartig? En Jacobus zegt, als we dubbelhartig zijn, ontvangen we niet van God. Nou, Jacobus is heel duidelijk, maar het fijne is, als iemand heel duidelijk is, dan kunnen we ook weten wat we eraan moeten doen. In andere woorden, we moeten zorgen dat we die twijfel, die moet uit ons hart gaan. Dus hele dit gedeelte, dat moet verdwijnen en vol worden van geloof. Dat het enige wat in ons hart zit, is zekerheid. God wil mij genezen. Of God wil dat ik gezond ben. Dus we moeten twijfel uit ons hart halen. We kunnen niet dubbelhartig zijn. Je zal weinig resultaat hebben met het bidden voor de zieken als je bij iedereen twijfelt. Misschien wil God deze persoon wel niet genezen. Of misschien kan God dit wel niet genezen. Of misschien, als we dubbelhartig zijn, zegt de Bijbel, zullen we niks van God ontvangen. Dus we moeten een besluit maken. Wat gaat er in ons hart zitten? En daarom gaan we hier het woord van God laten spreken. We moeten dus niet dubbelhartig zijn. We moeten niet dubbelhartig zijn. Dus ik wil met je delen, deze uitzending, zover als ik kom, 5 manieren of 5 verschillende invalshoeken om de wil van God voor genezing en gezondheid te weten. 5 verschillende manieren om zeker te weten wat de wil van God is. En dan de vraag, wil God altijd genezen of wil God niet altijd genezen? Nou, het eerste wat ik erover wil zeggen, En ik geloof dat God altijd wil genezen. Het eerste waar je naar moet kijken is naar de algemene lijn in het woord van God. Wat zegt het woord van God in zijn algemeen, in zijn totaliteit over het onderwerp genezing en gezondheid? En waarom begin ik daarmee? Omdat als je spreekt over genezing, als je spreekt over gezondheid, zeggen mensen altijd van, ja, bijvoorbeeld, hoe zit het met Troof, of hoe zit het met Timotheus, die wijn moest drinken voor zijn zwakke maag? En ik snap dat mensen vragen hebben, maar als we in gaan zoomen op ontzettend kleine stukjes in de Bijbel en ons daar helemaal gaan op focussen, zeggen, ja, maar hoe kan dat? Laten we eerst eens gewoon kijken, wat is in het algemeen de wil van God, voordat we in gaan zoomen op specifieke gevallen en waarom het wel of niet gebeurt en bij wie wel of niet. Want dat zegt namelijk niks over de wil van God. En dit is radicaal wat ik zeg, maar in Matteüs hoofdstuk 17 hebben we een verhaal waar de discipelen bidden voor een maanzieke jongen. Dus de discipelen, de apostelen van Jezus zelf, degene die het dichtst bij hem waren, die bidden voor een maanzieke jongen en hij geneest niet. En dan brengen ze hem bij Jezus en bij Jezus geneest hij wel. Wat is de les? Dat ondanks dat iemand misschien niet geneest, het niks zegt over de wil van God. Want die jongen die bij de discipelen niet genazen, die genaast bij Jezus zelf wel. En dus Jezus zegt daar niet van, ja, maar dat komt omdat het niet de wil van God is, laat die jongen maar met rust. Hij zegt, nee, breng hem bij mij, ik zal het voordoen en hij geneest hem. Dus misschien is er voor je gebeden, hebben mensen handen op je gelegd, maar ben je niet genezen. Wees niet teleurgesteld. Want het zegt namelijk niet dat God jou niet wil genezen. Sommige mensen zeggen, ja, al 10 mensen hebben voor mij gebeden, ik ben niet genezen, het is vast niet de wil van God. Nee, dat zegt niks over de wil van God. Het zegt dat we nog mogen groeien, dat we nog niet zijn waar we moeten zitten, dat we meer en meer mogen leren van Jezus. Want als Jezus nu voor je zou staan en hij zou handen op je leggen, zou je wel genezen. Ja, daar loop ik wel iets vooruit, maar dat is wel belangrijk. Dus ga niet te veel kijken op individuele situaties, maar kijk eerst naar de algemene lijn in het woord van God. Ja, en een ander ding is, hou het simpel. Als je begint met genezing te bestuderen, of als je wil weten wat is de wil van God, hou het simpel. Als je kijkt naar Jezus, hij roept zijn discipelen. En dan geeft hij ze op een gegeven moment in Matteüs hoofdstuk 10, geeft hij ze opdracht. Matteüs 10, daar zendt hij ze voor het eerst uit. En dan zegt Jezus, hij riep zijn 12 discipelen, gaf hun macht over de onreine geest om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Jezus gaf zijn discipelen macht om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Iedere ziekte, elke kwaal. Matteüs hoofdstuk 10. Iedere ziekte, elke kwaal. Vers 8. Hij zegt, en ga op weg, predik het koninkrijk van God is nabij. Genees de zieken. Genees de zieken. En in Matteüs 11, daar staat, Matteüs 11 vers 1. Het gebeurde toen Jezus geëindigd had om zijn 12 discipelen opdrachten te geven. Nou, wat is mijn punt? In Matteüs hoofdstuk 10, Jezus geeft zijn discipelen, en ook wij zijn zijn discipelen, een opdracht. Genees zieken. Ik geef je macht over iedere ziekte en elke kwaal. Punt. Jezus gaf ze een opdracht. En de opdracht was heel simpel. Genees zieken. En dan zullen wij zeggen, ja, maar dat is helemaal niet simpel. Dat is heel moeilijk. Het hangt er vanaf hoe moeilijk je het zelf maakt. Want de Bijbel zegt niet, Jezus gaf ze theologie. Jezus gaf ze geen studie over genezing van 300 pagina's. Met allerlei vragen die ze moesten beantwoorden. Hij gaf ze ook geen suggestie. Hij zei niet, joh, als het uitkomt en de wind staat lekker, kijk eens of je een keer voor een zieke kan bidden. Hij gaf ze een opdracht. Jezus' genezingstheologie was heel simpel. Genees zieken. Genees zieken. Dus dat laat ons iets zien over de wil van God. Jezus zegt niet, genees de zieken waarvan het Gods wil is. Genees de zieken die heilig wandelen. Genees de zieken die iedere zondag naar de kerk gaan. Genees de zieken die nooit vloeken. Genees de zieken die een perfect huwelijk hebben. Genees zieken. Hij hield het simpel. Dus ik wil je ook aanmoedigen, als je gaat voor dit soort onderwerpen, hou het simpel. Jezus hield genezing ontzettend simpel. En ik denk dat we daarna terug moeten. Dus we moeten kijken naar wat is de algemene lijn, wat is de algemene wil van God. Als het gaat over genezing, als we het simpel houden. Dus we kijken naar de algemene lijn in het woord van God. Dus niet de specifieke situaties en de zinnen tussendoor. Dan zien we God is goed en hij wil dat we gezond en genezen zijn. God wil dat we gezond en genezen zijn. En als je de Bijbel zal lezen, als je iemand die niks weet van God en die zou je dit woord van God geven en je zou zeggen, lees dit boek van de eerste tot de laatste bladzijde en beantwoord deze vraag. Wil God dat mensen gezond zijn of wil God dat mensen ziek zijn? Met welk antwoord zullen ze dan komen? Dan komen ze met het antwoord, God wil dat mensen gezond zijn. Want als je het woord van God goed leest en je snijdt het recht, zoals de Bijbel dat noemt, en je kijkt naar wat de wil van God is, dan zal je zien, God wil dat mensen gezond zijn. Exodus 15, vers 26. Ik wil je een aantal kernteksten geven over genezing. Exodus 15, vers 26. Daar zegt God, ik ben de Heere, uw heelmeester. Ik ben de Heere, uw dokter. God heeft ze uit Egypte geleid, uit hun slavernij. Hij brengt ze naar het beloofde land. Maar daartussenin zegt hij, ik heb mezelf geopenbaard. Luister naar mijn stem. En dan zegt God, ik zal de Heere, jullie dokter zijn. Ik ben de Heere, jullie geneesheer. Ik ben de God die geneest. Dat is hoe God zich bekend maakt aan het volk wat hij net bevrijd heeft, wat hem niet goed kent. Zegt God, ik ben de God die geneest. Het hele vers zegt dit. Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, doet wat juist is in zijn ogen en zijn geboden gehoorzaamt, zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte heb gebracht. Want ik ben de Heer uw God, uw heelmeester. Nou, waarom zegt God dit? Omdat God had ze bevrijd uit Egypte. En daar kwamen zelfs plagen bij kijken om ze vrij te krijgen, omdat de farao ze niet wilde laten gaan. En onder die plagen zat ook ziekte. Nou, was dat de wil van God? Nee. Dus God maakt duidelijk aan zijn volk. Hij zegt, God zegt eigenlijk, ik weet dat het nodig was om jullie te bevrijden, om ziekte te brengen als plaag over Egypte. Maar als jullie met mij wandelen, zal ik niet ziektes op jullie leggen zoals ik in Egypte heb gedaan. Want ik ben de Heere, jullie dokter. Ik ben God die geneest. Ik ben de Heere, jullie geneesheer. Dus dat is het plan van God. Exodus 23, vers 25. U moet de Heere uw God dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen en hij zal ziekte uit uw midden doen wijken. Hij zal ziekte uit uw midden doen wijken. Hij zal ziekte uit uw midden doen wijken. Dus God zegt, je moet de Heer uw God dienen als je met God wandelt. Hij zal je brood en je water, hij zal je eten zegenen en hij zal ziekte uit jullie midden weghalen. Dus God maakt zich bekend en zegt, ik wil niet dat er iemand ziek is onder mijn volk. Dan zegt God, geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. God wil dat je oud wordt en God wil dat je gezond bent. Ja, ik moet aan dit verhaal denken. Dit verhaal komt in mijn geest terwijl ik aan het spreken ben. De Bijbel zegt, een andere tekst in het Oude Testament, daar staat, de Engelstalende zegt, you shall not cast your young unto the land. In andere woorden, je zal je kinderen niet hoeven te begraven. Dat is ook een belofte in de Bijbel. Jij zal je kinderen niet hoeven te begraven. Dat is een hele radicale belofte, want sommigen zeggen, ja, maar sommige mensen hebben wel kinderen verloren. Dat klopt, maar dat is niet de wil van God. En ik hoorde dit verhaal over een Afrikaanse vrouw die tot geloof gekomen was. En zij hoorde dat woord van God. Je zal je kinderen niet begraven. En zij hechtte daar haar geloof aan. Zij las dat als een commandment. Zij las dat als een gebod waar God zegt, je zal je kinderen niet begraven. En een tijd later sterft haar dochter. Dit is van die Afrikaanse vrouw. En die Afrikaanse vrouw, haar dochter sterft in het ziekenhuis. Er was een ongeluk gebeurd, die sterft in het ziekenhuis. En de dokter zegt, joh, ze is overleden, je moet de begrafenis gaan regelen. Zij zegt, sorry, van de Bijbel mag ik mijn kinderen niet begraven. God zegt dat het niet toegestaan is om mijn kinderen te begraven. Dus ze neemt het kind mee naar een ander ziekenhuis. Om het dood kind. En ze loopt daarmee binnen alsof ze haar daar wel iets kunnen doen voor de kind. En die dokter zegt hetzelfde. Mevrouw, uw kind is gestorven. We kunnen niks doen. En ze zegt, nee, God zegt dat ik mijn kinderen niet zal begraven. 3 ziekenhuizen gaat ze af. En iedere arts zegt natuurlijk hetzelfde. Mevrouw, uw dochter is gestorven. Weet je... U moet hem begraven. Het is klaar. Ze zegt, nee, de Bijbel zegt dat ik mijn kinderen niet zal begraven. Ze loopt met dat kind. Ze weet niet meer wat ze moet doen. Dus ze loopt met dat kind naar een kerkdienst toe. En het was bij David Oyedepo in Afrika. Ze brengt dat kind naar de voorganger. Die bidt voor het kind. En het kind komt tot leven. Die vrouw was stug in de geloof. En nogmaals, ik zeg niet dat het verboden is. Maar mijn punt is dit, over haar geloof. Dat zij had haar geloof eraan gekoppeld. En ze zegt, ik zal mijn kinderen niet begraven. Ik zal mijn kinderen niet begraven. En uiteindelijk, haar dochter werd opgewekt uit de dood. Een groot wonder van God. En hoe ze haar geloof daaraan koppelde. En dat verhaal moest ik gewoon aan denken terwijl ik deze tekst las. Maar dit laat zien de algemene wil van God.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Psalm 103, vers 2. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw ziekte geneest. God zegt hier, die al uw ziekte geneest. Dus God wil al onze ziektes genezen. Als we kijken naar gewoon de grote lijn in het woord van God en even niet inzoomen op kleine situaties en uitzonderingen, zien we gewoon God wil dat iedereen geneest. En ook onder de wet van Mozes, ziekte, Deuteronomium 28, ziekte hoorde bij de vloek. Ziekte was geen zegen. Als je Deuteronomium 28 gaat lezen, het hoofdstuk over de zegen en de vloek, zegt God, onder de zegen, als je wandelt met mij, zul je gezondheid hebben. Je zal gezond zijn. Maar onder de vloek, als de vloek komt over het land, dan zal daar ziekte en ellende zijn. Nou, ziekte hoorde niet onder de zegen. Ziekte is nooit een zegen van God. Ziekte is nooit van God. Sommige mensen zeggen, ja, weet je, deze ziekte, ik heb het gekregen als zegen van God om iets te leren. Ziekte is een vloek, zegt de Bijbel. Ziekte is een vloek. Ziekte is een straf. En ik zeg niet dat God mensen straft met ziekte, maar ziekte is een vloek volgens de Bijbel. En de Bijbel zegt in Galaten hoofdstuk 3... dat Jezus heeft de prijs betaald voor de vloek door te sterven aan het kruis en af te rekenen met de vloek, opdat de zegen op ons leven zou komen. Dus ziekte hoort onder de vloek, niet onder de zegen. En dat is belangrijk om te weten. En als je kijkt naar christendom en hoe christendom zich ontwikkelt, dus vanaf het boek Handelingen, pas 600-700 jaar na het boek Handelingen begint de kerk te prediken dat ziekte een zegen kan zijn en dat God mensen ziek wil maken om iets te leren, om je ziel te heiligen. Dat gebeurde pas tijdens de middeleeuwen. Pas tijdens de middeleeuwen zie je die doctrine de kerk inkomen. Honderden jaren na Handelingen en apostelen zijn er een aantal priesters die beginnen te prediken. God wil ziekte gebruiken om je ziel te heiligen en om je dingen te leren. En pas dan komt het de kerk binnen. En dat is dus niet de wil van God. Ziekte is geen zegen. Ziekte is een vijand van God. En ziekte is een vijand van Jezus. Jezus behandelde vijand als ziekte. Jezus behandelde vijand als iets van ziekte, als iets van de duisternis. Hij zegt, predik het koninkrijk van God. Predik de heerschappij van God. En genees zieken. Maak mensen gezond. Weet je, zelfs de dood is een vijand. De dood is een vijand. Weet je, de Bijbel zegt in 1 Korinthe 15, vers 26... de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Is de dood. Dus de dood zou een vijand moeten zijn van christenen. En weet je, niemand vindt het leuk om dood te gaan. En begrijp me goed, als christen, je weet waar je naartoe gaat. Je hoeft geen angst te hebben voor de dood. We weten waar we zijn op het moment dat we sterven. De Bijbel zegt, als we uit ons lichaam gaan, zijn we meteen bij de Heer. Dus we weten waar we zijn als we sterven. Maar toch zegt de Bijbel, de dood is de laatste vijand die overwonnen moet worden. 1 Korinthe 15, vers 26. Dus dood en ziekte, et cetera, is een vijand. Is niet van God. En wat we moeten begrijpen, dus de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dus dood is niet je vriend. Ziekte is niet je vriend. Het is een vijand van God. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en dat in overvloed. Gods standaard voor jouw leven is leven en dat in overvloed. God wilde dat de mens at van de boom des levens. En dat de mens voor eeuwig zou leven. Dat is het plan van God. En wat we moeten begrijpen is dat sommige mensen zeggen, sommige mensen begrijpen niet de soevereiniteit van God. Ze zeggen, God is soeverein, God bepaalt dus wat er gebeurt. Dus alles wat er gebeurt is door God bepaald. Dus als ik ziek word, is dat Gods wil. Als ik genezen word, is dat Gods wil. Alles is Gods wil. En we moeten begrijpen, niet alles wat hier op aarde gebeurt, is Gods wil. We leven op een kapotte wereld, op een gevallen aarde. Gevallen door de zondeval en een aarde die onder de duisternis ligt. En de duivel die genoemd wordt de heerser van deze wereld in Korinthe. En God heeft een ander plan. Maar het punt is, niet alles wat gebeurt is de wil van God. En de wil van God gebeurt niet automatisch. De wil van God gebeurt niet automatisch. We moeten God zoeken. De Bijbel zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. De Bijbel spreekt over geloven. Strijd de goede strijd van het geloof. Dus de wil van God wordt niet automatisch volvoerd op aarde. God heeft ons, de mens, autoriteit gegeven. De Bijbel zegt in Psalmen, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Dus God geeft ons autoriteit, God geeft ons vrijheid om op aarde te wandelen. En waarom is dit belangrijk? Want ik heel veel mensen heb horen zeggen in het verleden, als God wil dat ik genees, dan gebeurt het wel. Dus ze zitten te wachten en ze denken, ja, als God wil dat ik genees, dan genees ik wel. Alleen dit is een foute manier van denken. Dit is een leugen. En om dat te illustreren zeg ik altijd, laat me één iemand zien in de Bijbel die gewoon over straat loopt, die ziek is en dan pup, genezen wordt. Zonder dat er iets aan vooraf gaat, zonder dat hij iets doet, zonder dat Jezus iets doet. Niemand. Niemand. Waarom? Het gebeurt niet automatisch. De wil van God gebeurt niet automatisch. Weet je, de Bijbel zegt, God wil dat iedereen gered wordt. Is iedereen gered? Nee. Mensen kunnen kiezen. Mensen kunnen kiezen om te geloven. Wij hebben er een taak in om het evangelie te prediken, zodat mensen gered worden. Dus de wil van God gebeurt niet automatisch. Kijk naar Bartimaeus. Die zat te bedelen langs de weg. Maar hij begon uit te roepen naar Jezus. Hij begon Jezus te zoeken. En Jezus stopt. En dan staat hij voor de neus van Jezus. En Jezus zegt, Wat wil je dat ik voor je doe? Hij had zelf een keuze op dat moment om te zeggen: Heer, ik wil gezond worden. En hij deed het en Jezus genas hem. Als Bartimeus niks had gezegd, was Jezus gewoon langsgelopen. Was het de wil van God dat hij genas? Absoluut, want Jezus genas hem. Maar hij moest God zoeken. Hij moest als het ware to press in. Hij moest God gaan zoeken. Hij moest er doorheen breken. Net zoals de bloedvloeiende vrouw. Was het de wil van God dat ze genas in Marcus hoofdstuk 5? Absoluut, want ze genas. Maar ze bleef niet thuis zitten. Ze duwde zich door de menigte heen. Ze trok zich van niemand iets aan. Ze raakte het kleed van Jezus aan. En de Bijbel zegt, er stroomde kracht van hem uit en ze werd genezen. Was het de wil van God dat ze genas? Absoluut. Maar Jezus zegt, jouw geloof heeft je genezen in Marcus hoofdstuk 5. Dus zij ging God zoeken in geloof. Ze vond Jezus. Ze duwde zich overal doorheen en ze ontving haar genezing. Dat gebeurde niet automatisch. Dat gebeurde niet automatisch. En heel veel christenen denken altijd dat dingen in het koninkrijk van God automatisch gebeuren. En dat is niet zo. Dus ja, genezing is de wil van God. Maar wij moeten God zoeken. En sommige mensen zeggen, en ik ga er dieper op in, bijvoorbeeld, hoe zit het met Job? Of hoe zit het met dit uit het Oude Testament? Hoe zit het dat met uit het Oude Testament? Voordat ik dieper inga in andere uitzendingen over Job en dat soort dingen, wil ik dit zeggen. De Bijbel zegt in Hebreeën hoofdstuk 8 vers 6... dat Jezus is van een beter verbond middelaar tussenpersoon geworden en een verbond dat in betere beloftes is vastgelegd. En de Bijbel zegt ook dat in Hebreeën 8 vers 13... dat het oude verbond is voorbij gegaan. Hebreeën 8 vers 6 zegt, Jezus is bemiddelaar geworden, is middelaar geworden. Jezus kwam naar de aarde als bemiddelaar tussen God en mensen. Hij heeft een beter verbond bevestigd met betere beloftes. En sommigen zeggen, ja, hoe zit het met Job? Hoe zit het met het Oude Testament? Stop ermee. Hoe zit het met Jezus? Dat is de vraag. Wat heeft Jezus gedaan op aarde? Waarvoor kwam hij naar de aarde? Dat is een beter verbond, het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament. De tijd waarin Jezus kwam is een beter verbond. Nieuwe Testament. Beter verbond met betere beloftes. Dat betekent dat je niet meer hoeft te kijken naar het Oude Testament. Wat God belooft onder het Oude Testament. Want we hebben een nieuw verbond met betere beloftes dan het Oude Testament. Stop met hoe zit het met Job. Hoe zit het met Jezus? Toen Job leefde was Jezus er niet. Toen Job leefde was Jezus niet gestorven aan het kruis. Toen Job leefde waren onze zonden niet vergeven. Was de duivel niet verslagen. Had Jezus de prijs niet betaald voor genezing. Hij had geen heilige. Geest. Hij had geen verbond met God. Wij leven in een nieuw verbond met betere beloftes. En we moeten stoppen met kijken naar het oude verbond. Zoveel christenen willen blijven hangen in het oude. Hoe zit het met Job? Hoe zat het met de farao in Egypte? Hoe zat het met dit? Hoe zat het met dit uit Numeri? Hoe zat het met dit uit Leviticus? Maar de Bijbel zegt en dan noemen ze weer een of ander boek op uit het Oude Testament. En weet je, het Oude Testament is het woord van God. Maar we hebben een nieuw verbond met betere beloftes. Dus je kan niet zeggen van hoe zit het met Job als we niet de vraag beantwoord hebben hoe zit het met Jezus. En wat is de wil van God en wat zien we in het leven van Jezus. Dus het is hetzelfde als dat ik een oude auto had zonder airconditioning, zonder navigatie, zonder elektrische ramen, zonder stoelverwarming, zonder trekhaak. Weet ik veel wat er allemaal nog meer op zit, wat optioneel is. Maar nu heb ik een nieuwe auto. Die oude auto is gesloopt. Maar ik zit nog steeds in mijn nieuwe auto. Hoe zit het ook alweer met die oude auto? We hadden eigenlijk helemaal geen trekhaak. Hoe moet dat nu? Terwijl je in een nieuwe auto zit, waar een trekhaak achter zit. Dat je nog steeds in je nieuwe auto zit. En zeg, ja, maar hoe moeten we nu op onze bestemming komen? Die oude auto, die had helemaal geen navigatie. Terwijl je in een nieuwe auto zit, met navigatie. Weet je, hoe moet het nou moet ik een koude kont hebben? Weet je, die oude auto heeft helemaal geen stoelverwarming. Je zit in een nieuwe auto met stoelverwarming. Stop met kijken naar het oude. Hebreeën zegt, het oude is voorbij gegaan. Het is verloren gegaan, maar er is een nieuw verbond gekomen met een betere middelaar, met een betere beloftes dan het Oude Testament. Dus, en ik zet het even heel radicaal neer, omdat heel veel christenen, ze zitten in theorie in een nieuwe auto, maar ze pakken alleen maar, ze kijken alleen maar terug naar die oude auto en ze vragen zich af, hoe moet ik een kar erachter hangen? Want we hebben geen trekhaak, terwijl onder die nieuwe auto al lang een trekhaak zit. Weet je, we kunnen niet blijven kijken naar het oude en verwachten het nieuwe te ontvangen. We moeten begrijpen wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond. Dus we hebben een nieuw verbond. God belooft ons lang leven en gezondheid. God belooft ons lang leven en gezondheid. En ik wil je uitnodigen om dat na te zeggen. God belooft mij lang leven en gezondheid. En de Bijbel zegt dat we ons denken moeten vernieuwen. Weet je, er zit kracht in het woord van God. En heel veel christenen leven eigenlijk in angst. En ze vragen zich af, weet je, zal ik wel oud worden? Hoe oud zal ik worden? Ga ik mijn kleinkinderen zien opgroeien? In plaats van dat soort dingen zich af te vragen, de Bijbel noemt dat zorgen maken en is verboden. Ga het woord van God spreken. En je staat op en je zegt, Heer, dank u wel dat u mijn gezondheid belooft en hoge ouderdom. En ik ga je dat straks laten zien. En dan ga je je denken vernieuwen. Dat is wat de Bijbel noemt je denken vernieuwen. Je gaat anders denken. Je gaat je denken vernieuwen. En de Bijbel zegt in Psalm 91, vers 16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. God wil jou met lengte van dagen verzadigen. God wil dat je oud wordt, dat je leven verzadigd is. Dat je lengte van dagen hebt. Het is niet het plan van God dat je jong sterft. Nooit. Niet. Nooit. En dat je de kerk moet ophouden. Soms om dit soort... Weet je, ik herinner dit uit mijn eigen leven, dat toen ik tiener was. En heel triest, maar ik ging naar het tienerwerk van een andere kerk in een ander dorp. Dat was een heel mooi, heel leuk tienerwerk. En onverwacht, een van mijn tienerleiders, een jonge kerel, die overleed door een ongeluk. En hij overleed in dat ongeluk. En ik weet nog dat ik naar de... Weet je, iedereen was verslagen, heel de tienergroep was verslagen. En ik keek naar de rouwkaart en op de rouwkaart stond een gedicht over God keek vanuit de hemel naar zijn tuin met bloemen, iets in die trant. En hij keek naar beneden en hij plukte de mooiste. Mensen, het is kots. Het is kots. Alsof God naar beneden kijkt, naar de aarde, alsof een tuin met bloemen. En zo die jongen hup eruit pakt omdat hij de mooiste bloemen wil hebben. Door dat soort dingen willen mensen niks met God te maken hebben. Die jongen overleed in zijn 20e jaren. Terwijl God zegt, ik wil dat je oud wordt. Ik wil met lengte van dagen verzadigen. God heeft die jongen niet geplukt. De Bijbel noemt de duivel een mensenmoordenaar vanaf het begin. De Bijbel noemt de dood een vijand. Jezus zegt, ik ben gekomen dat je leven hebt en dat een overvloed. Wat die jongen daar had, was geen leven in overvloed. Hij stierf te jong. Hij stierf veel te jong. En het heeft niks te maken met God die naar beneden kijkt en de mooiste bloem uit zijn tuin plukt. Het heeft te maken met dat de duivel een dief is, een mensenmoordenaar is en mensen kapot wil maken. Het heeft niks te maken met God. Want God zegt in Psalm 91, ik wil je met lengte van dagen verzadigen. Deuteronomium 5, vers 33. Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat. En uw dagen verlengt in het land. Het uw dagen verlengt. Exodus 23, vers 26. Ik zal uw dagen volmaken, zegt God. Ik zal uw dagen volmaken. Nou, laat me iets vertellen. 20, 30, 40, 50, 60, 70 is niet je dagen volmaken. God heeft een andere standaard. En ik zet het expres radicaal neer, omdat bijna niemand hierover preekt. Omdat we bang zijn, omdat we allemaal mensen kennen die te vroeg overlijden zijn. Ik ook. Maar het is niet het plan van God. En daarom moeten we dat preken, dat we daar tegenop gaan staan. Dat we tegen mensen zeggen, hey, het is niet het plan van God dat je sterft op jonge leeftijd. Deuteronomium 11, vers 9. U zult lang leven in het land dat de Heer uw God u beloofd heeft. Weet je, alles wat niet lang is, is niet het plan van God. U zult lang leven in het land dat de Heer uw God beloofd heeft. Dus God wil dat we onze dagen volmaken. En hierin moeten we ook ons denken vernieuwen. Je hoeft niet dood te gaan aan ziekte. Sommige mensen zeggen ja, maar wat jij zegt is hoe moeten mensen dan doodgaan? Alsof de enige manier om dood te gaan is door ziekte is. Je kan gewoon in hoge ouderdom sterven van ouderdom. En de Bijbel laat ons dat zien. Abraham stierf in goede ouderdom, zegt de Bijbel in Genesis 25. Hij was oud en van het leven verzadigd en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Dat is hoe Abraham stierf in hoge ouderdom, in goede ouderdom, zegt de Bijbel. Dus niet ziek en krakkemikkig, hij stierf in goede ouderdom. Deuteronomium 34, vers 7. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Mozes was 120 toen hij stierf. Blijkbaar vond God dat een lang leven. Zijn ogen waren niet dof geworden en zijn kracht was hem niet vervlogen. Toen Mozes stierf, kon hij scherp zien en zijn lichaam was sterk. En toen haalde God hem naar huis. Jozua 34, vers 10. Daar zegt Jozua: ik ben vandaag 85 jaar oud en ik ben nog net zo sterk als ik was toen Mozes mij uitstuurde 45 jaar geleden. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Jozua was op zijn 85ste nog net zo sterk als op zijn 45ste. Weet je, in al die verhalen zien we dat mensen gewoon stierven van hoge ouderdom. Je hoeft niet te sterven aan ziekte. En ik hoorde laatst een verhaal uit een kerk van een vrouw van 102 jaar oud. En ze was terminaal ziek. Kanker, en ze baden voor haar, ze legde handen op, ze geloofde God en die vrouw genas. Ze genas compleet van terminale kanker toen ze 102 jaar oud was. Genas God van de kanker, boven natuurlijk was de kanker weg. Weet je, je hoeft niet te sterven van ziekte. God wilde die vrouw nog steeds genezen, ondanks dat ze 102 was. Want je hoeft niet te sterven aan ziekte. Weet je, misschien sterft ze als ze 103 is, omdat de roeping vervuld is en de dagen op zijn. Maar ze hoeft niet te sterven aan kanker. En dat is wat die mensen in die kerk begrepen. Want soms vinden wij het, en ik snap het, weet je, iemand die van 12 aan kanker sterft, vinden we verschrikkelijk. Wat verschrikkelijk is. Weet je, een van de meest erge dingen die er is, als kinderen die ziek zijn. En mijn eigen vrouw, Femke, is ziek geweest toen ze een klein meisje was, kanker gehad. Weet je, het is verschrikkelijk als kinderen ziek zijn. Maar het plan van God is niet dat je uiteindelijk toch wel moet sterven aan ziekte. God genas nog steeds die vrouw van 102 jaar oud van kanker. Kanker is nooit Gods wil. Of je 102 jaar bent of dat je 12 jaar bent. Kanker is niet de wil van God. God wil dat we onze dagen volmaken. Hij wil ons genezen hebben en gezond hebben. 3 Johannes 1 vers 2. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zegt de Bijbel. Ik wens dat het u in alles goed gaat en gezond bent. En ik kan je tekst na tekst na tekst nog geven, maar Jacobus 5, vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudste van de gemeente bij zich roepen, hem zalven met olie in de naam van de Heer, en het geloofgebed zal de zieke genezen. Het is in al deze teksten laten zien, Gods wil is genezing. Handelingen 10, vers 38. God heeft Jezus van Nazareth gezalfd met Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, goeddoende, genezende allen die van de duivel overweldigd waren. Jezus genas iedereen. En ze waren allemaal onder de macht van de duivel. Het was de duivel die ze ziek maakte. Dus als we kijken, en dit is dus mijn eerste punt. Ik had er 5 willen doen deze uitzending. Ik ben er aan 1 toegekomen. Maar dit is het eerste punt. Als je kijkt naar de grote lijn in de Bijbel. God wil dat je gezond bent. God wil dat je genezen bent. God wil je dagen volmaken. In Jezus naam. En God wil niet dat mensen vroeg sterven. Jeremia 29, vers 11. Ik ken de gedachten die ik over u koester, zegt God. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoop en een toekomst te geven. God heeft geen plannen van kwaad. In Gods plan voor je leven zit geen kwaad. Hij is een goede vader en alleen het perfecte en het goede komt van hem, zegt Jacobus hoofdstuk 1. Kwaad zit nooit in Gods plan. God zit geen kwade plannen te smeden in de hemel. En dat is dus belangrijk om te beseffen over ziekte, over gezondheid. Dus er is geen beperking van leeftijd. En ik denk dat ik deze uitzending al heel veel dingen heb gedeeld om gewoon je denken over te vernieuwen. Om keer op keer te luisteren over de wil van God voor genezing. Oké, dat was de eerste uitzending over genezing. Laat het ons weten wat God doet. Stuur ons een mail. Nogmaals, we hebben al zoveel reacties gehad, maar het bouwt ook ons geloof en het is bemoedigend om te horen wat God doet. En we geloven God voor wonderen. Hij is de God van wonderen. Hij is de God die geneest en hij wil dat je gezond bent. En we staan met je. En dat was de uitzending voor deze week. En maar als je partner wordt, we hebben een speciale actie. Als je ons maandelijks wil helpen met onze stichting. Weet je, we hebben net weer iemand aangenomen. We willen gewoon stappen zetten in het koninkrijk. Zegt, hey, ik wil jullie steunen. Ik wil helpen om deze boodschap te verspreiden. Ik wil jullie helpen om nog meer mensen te bereiken en toe te rusten. Weet je, ik steun op maandelijkse basis. Weet je, dat is partnerschap. Jij helpt ons, wij helpen jou. Alles wat we nieuw uitbrengen, alle onderwijsproducten, stuur ik gratis naar je op. Mijn boek over tongentaal, mijn boek over financieel partnerschap, het onderwijs wat we hebben over voorziening, opwekking, geloof, genezing, maar deze is uitverkocht. En alles wat we nog uit gaan brengen, de nieuwe boeken die gaan komen, ons magazine, Worship CD, alles sturen we naar je op. Om samen te werken in Gods Koninkrijk. We zijn God dankbaar voor iedereen die met ons meewerkt.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
7: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
3: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
4: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
5: Allereerst wat ik wil zeggen is, God houdt van je.
3: Life gets better when you get better.
4: Het is zondag 30 augustus. Van harte welkom bij Hour of Power. Fijn dat u en dat jij kijkt. Misschien ben je op vakantie geweest. En iedereen gaat weer vrolijk in september aan het werk. Gisteren was ik jarig. Geweldig dankbaar. Ook dat ik Hour of Power mag presenteren. Voor de mensen die voor het eerst kijken. Hour of Power is een internationaal programma. Eigenlijk de enige uitgezonden kerkdienst wereldwijd. Met een Nederlandse inkleuring. Wat we graag willen is hoop en bemoediging brengen. Dat zul je ook in dit programma merken. Vandaag spreekt in Shepherd Grove Michael Molden. Vroeger was hij acteur en zat hij in de entertainment industrie. Nu is hij dominee die zich inzet juist voor de jongeren in de kerk. En het koor gaat een prachtig lied zingen. How Great Thou Art, een mooie oude hymn. En als gast heb ik een bijzonder iemand. Ik kwam een paar maanden geleden tegen. Toen dacht ik, wat is dat, een ADHD'er? Dat ben je nog, en Niels, denk ik.
6: Ik kan af en toe enthousiast worden.
4: Ja, heel goed. Nou, word vooral enthousiast. Opgegroeid in een christelijk gezin, daar had je niks mee. Toen ben je gaan drinken, drugs gaan gebruiken. En een spannend verhaal vind ik, toen de politie jou pakte met je drugs. Toen had je nog voor 10.000 euro aan drugs. En toen dacht je, dat maak ik zelf wel op.
6: Ja, daar komt het in het kort wel op neer. Ja.
4: En toen greep God dat grote lijf bij het nekvel. En daar gaan we het over hebben. Mooi. Van harte welkom bij Hour of Power.

0: En dat was het bekende Great Are You Lord. Een prachtige worship song. Kan je goed zingen?
1: Ik kan heel veel zingen, maar niet goed zingen.
0: Oké, okay, nou dan gaan we het daar niet over hebben. Je hebt de Bijbel op tafel liggen.
1: Zeker.
0: Het leuke was dat je toen je God leerde kennen zei, ik ga de Bijbel van kaf tot kaf lezen. Dat heb je ook echt gedaan, hè?
1: Klopt, zeker.
0: En dan denk ik, jongens, je hebt Kronieken en Leviticus en er staan al die geslachtsregisters. Heb je die allemaal zitten lezen?
1: Ik heb ze allemaal zitten lezen, maar op een gegeven moment werd ik dat wel zat. Dus toen ben ik lekker het Nieuwe Testament gegaan en daarna weer terug.
0: Ja,
1: maar want hey, je zou maar net iets missen wat daar staat.
0: Ja, precies. Je weet maar nooit wat je mist. Toen jij hem uit had na 4 maanden, wat bleef bij jou het meeste hangen?
1: Ik dacht sowieso dat ik dan klaar was als christen, maar dat bleek niet zo te zijn. Wat bij mij het meeste bleef hangen was de liefde van Jezus. Ik had heel de Bijbel gelezen en daarvan had ik kennis gekregen over wie God was. Maar de liefde van Jezus ging overal overheen.
0: Ja. En toen dacht je, ik ben een diepgelovige jongen geworden van een drugsdealer en een drugsgebruiker. En wat heb je toen met je nek gedaan?
1: Ja, toen dacht ik, hey, dit is voor altijd. Dus dat mag iedereen zien. Ik ben soms een beetje radicaal en ga ergens vol voor. Dus ik dacht, ik plak het er gelijk op. Dan kan iedereen het zien. En kan ik ook aan iedereen vertellen daarover wat hij voor mij heeft gedaan.
0: Mooi. Ja, want dat is een symbool, de duif van de Heilige Geest.
1: Ja, een symbool van de Heilige Geest, maar het staat ook voor een nieuw begin. Dus wanneer Noach de duif uit laat gaan, komt hij terug met zijn olijftakje. Die heeft hij ook in zijn mond.
0: Oh ja, ik zie
1: het. En het staat voor een nieuw begin.
0: Je groeit op in een christelijk gezin. Je gaat naar de kerk, je hoort uit de Bijbel. Allemaal regels voor jou en dan denk je van, niet voor mij.
1: Nee, ik was er gelijk klaar mee.
0: Ja?
1: Ja, dat klopte niet in mijn hoofd.
0: En toen ging je je eigen leven leiden. En je bent echt een partybeest geweest. Mm-hmm. Feesten, drugs. Waarom ging je aan de drugs?
1: Ik zocht sowieso altijd een randje op. Als je tegen mij zei, dit mag je niet doen, dan ga ik dat doen. En dit kwam gewoon een keer op mijn pad. En toen ik dat probeerde, dacht ik het gevonden te hebben. Hetgeen wat mij gelukkig zou maken. En dat deed het ook op dat moment. Ja. Een korte vervulling.
0: Ja, en toen dacht je, ik ga anderen ook gelukkig maken, dus ik word drugsdealer.
1: Zeker, met een goed hart eigenlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dus ik zag gewoon allemaal plusjes. Ik ben een beetje ondernemend ingesteld, dus ik dacht, hey, dit brengt mij geluk en het verdient me geld. En daarmee kan ik ook nog delen van wat ik heb ontdekt.
0: Ja,
1: dus,
0: tot de politie op je rug klopte.
1: En zei, dat vond ik een mooi moment om te stoppen.
0: Ja. Maar toen had je nog een hele voorraad drugs in huis liggen.
1: Dat klopt, ja.
0: En die heb je toen zelf opgemaakt.
1: Ja.
0: 4 maanden lang. Je bent ondernemend, want terwijl je gebruikte, begon je ook een eigen restaurant. Vond je daar je vervulling in?
1: Nee, daar haalde ik wel een stukje van mijn identiteit uit, denk ik. Ik voelde me wel iemand daardoor, omdat ik toch op jonge leeftijd iets groots aan het opzetten was. En mensen keken daar wel naar tegen.
0: Hoe oud was je toen je de franchise begon?
1: 20 of 21.
0: Man, en je bent nu 24?
1: Ja.
0: Tja. Er komt er een moment in je leven dat alles in elkaar stort.
1: Hoe dieper je gaat in dat wereldje, ondertussen kwam ik op echt hele duistere plekken. Waar het normaal is om gewoon oud te gaan en daar grapjes over gemaakt worden en dergelijke. Ik heb meerdere malen mensen meer dood dan levend in mijn handen gehad. Of schuimbekkend. En begon zelf ook ervaringen te krijgen. En dan ga je wel 2 keer nadenken.
0: Ja, dan kom je terug van weer een party. En dan zie je op je telefoon. Wat staat daar?
1: Een kerk.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. En ik kwam nog niet eens terug. Ik was op een afterparty het kwam voorbij op mijn telefoon. Kerkdienst. En ik werd nieuwsgierig en ik klikte daarop om te kijken wanneer zoiets zou zijn. Ik kreeg misschien een beetje hoop ook of zo. En ik zag, dit is over een kwartier. En toen ik het opzocht, was ik 5 minuten weg. Dus ik stapte in de auto en ben naar heen gegaan. Daar plofte ik in de stoel die ze daar hadden. Op de achterste rij. Ja.
0: Was Mozaïek 71.
1: Klopt.
0: Ja. Dan vertrek je weer. Je gaat door met feesten. Maar toch ga je die week erop weer naar de kerk.
1: Ik had daar een soort liefde ervaren. En dat trok me ook weer terug. Er veranderde niks in mijn leven. Maar ik dacht, er is daar iets wat ik nog nooit heb gehad. En deze keer werd aan het einde van de dienst een oproep gedaan. En ik voelde gelijk in mijn hart, dit is voor jou.
0: Ja, maar jij vroeg ook wat aan God, want de wet kwam naar voren. En dacht je, dat doe ik niet?
1: Nee, dat durf ik niet.
0: Nee, dat durf je niet. Toen werd dus er nog gezegd, kom naar voren, dat durf je ook nog niet.
1: Eerst zei ze dat nog een keer. En toen zei ik nog tegen God, nee, je bent gek geworden. Ik ga daar niet heen. Van laat het haar maar nog een keer zeggen. En toen was het moment dat ik mezelf eigenlijk in een hoek had gepraat dat ik wel moest gaan. Dus ik pakte alle moed die ik nog had bij elkaar en ik liep naar voren. En daar legden hun een hand op mij en ze begonnen situaties te vertellen over mijn leven. Ze vertelden hoe ik mij voelde en waar ik behoefte aan had. En vanaf dat moment is mijn leven omgedraaid.
0: In één moment? Op dat moment?
1: Ja, maar dat kwam omdat ik niet de woorden hoorde die hun zeiden, ik hoorde. En ik zag uitgestrekte hand van God. Die zei, hey Niels, ik zie jou. Ik hou van jou. Je bent geen fout, je bent geen mislukking. Ik heb een plan met jouw leven. En als je mij toelaat, wil ik graag jouw wonden helen. En wil ik door jou heen werken.
0: Wat een wonder, hè?
1: Ja, en dat zette iets aan in mijn gedachten. Dat als er iemand is die mij kent en zoveel van mij houdt, dan wil ik diegene ook leren kennen. En toen ben ik de Bijbel gaan lezen.
0: 4 maanden lang.
1: Ja, 4 maanden lang. Ja. Vol gas.
0: Ja, vol gas. Wat maakte dat jij dacht van, ik wil dat oude leven wat ik had, wil ik helemaal kwijt. En ik wil helemaal radicaal opnieuw beginnen. Want als je gebruiker bent geweest, dat
1: je krijgt een kick ervan.
0: Ja.
1: Ja, maar blijkbaar is de kick van de Heilige Geest groter.
0: Ja?
1: Ja, ja, ik geloof zeker dat dat meer vervulling geeft dan deze kleine kick die elke keer weer wegzakt.
0: Ja, ja. Je dacht van, ik ga een bijbelschool volgen.
1: Klopt.
0: Dat heb je 1 jaar lang gedaan. Dat was bij Royal Mission. Wat leerde je daar? Want dan moet je netjes in de klas zitten en luisteren. Ja. En dat hoort helemaal niet bij jou.
1: Nee, dat kan ik niet. Nee, op school gaat het altijd verkeerd met mij.
0: Ja,
1: maar dit is de enige school die ik wel heb afgemaakt.
0: Ja.
1: Allereerst is het een discipelschapstraining. Dus je leert de dingen doen die Jezus deed. Je leert communiceren met de Vader. Jouw eigen taal met God. Iedereen heeft een eigen taal met God. Die leer je spreken. Dus het communiceren met God. Maar ook het uitstappen in de gaven van de geest. En ik denk dat nog misschien wel het belangrijkste aspect wat ik daar heb geleerd is de emoties die God ons heeft gegeven leren omarmen. En daarin het opnieuw leren ervaren en ermee om leren gaan. En
0: welke emoties moest jij aan God geven?
1: Ik had mezelf helemaal afgevlakt. Dus elke emoties en vooral het verdriet en zwakte tonen, kwetsbaarheid, vond ik heel erg moeilijk. En heb ik helemaal opnieuw moeten leren.
0: Ja. Terwijl je een ruig leven leidde, maar ook op de Bijbelschool, had je een moeder die altijd voor je is blijven bidden. Is dat niet bijzonder?
1: Dat is heel bijzonder, ja. Ik denk dat het grootste geschenk is die een zoon kan hebben van zijn moeder.
0: Ja. Want wat gebeurde er toen je naar je ouders ging en zei, pa, ma, er is wel iets veranderd bij me. Hoe werd dat ontvangen?
1: Mijn moeder was heel trots.
0: Ja?
1: Maar vanaf het moment dat ik wist, dit is voor altijd, mocht iedereen dat weten van mij.
0: Want wat legt nou uit voor je, je bent 24, heel veel jongeren zijn op zoek naar geloof, naar Jezus. Wat doet hij dan in je leven?
1: Ik geloof dat elke jongere, en dat zie ik nu ook in het werk wat ik doe, dat die op zoek zijn naar wat is de club waar ik bij hoor en wat is mijn identiteit. En ik denk op het moment dat je die uit Jezus gaat halen, dat je uiteindelijk de volledige vervulling daaruit haalt. Omdat alle andere dingen zijn leuk, geven een kick, maar elke keer voor korte termijn. Wanneer je naar vrienden gaat, wanneer je naar feestjes gaat, is leuk, maar uiteindelijk zal je altijd alleen zijn. En de ware vervulling is te vinden uiteindelijk bij Jezus.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Toen je de Bijbelschool had voltooid, toen dacht je, ik wil jongerenwerker worden. Klopt. En niet zomaar ergens, maar in een van de meest moeilijke buurten van Rotterdam. Toen je begon waren er binnen de kortste keren 3 bomaanslagen. Niet door jou hoor, maar, maar dat maakt je allemaal mee. Maar wat voor jongeren kom jij elke dag tegen? En waarvoor heb je zo'n liefde voor die jongeren?
1: Deze jongeren groeien op met een beperkt wereldbeeld. Wat hun om zich heen zien is de pijn en gebrokenheid van het leven. Ik heb wel eens een 8-jarige jongen bij me gehad. Die vertelde aan mij hoe zijn oma uit de auto werd getrokken. Toen hij op vakantie was in zijn geboorteland. Met pistolen op zijn hoofd en later naakt voor het huis werd afgedropt. Hij vertelde dat aan mij met zo'n glimlach. En dat komt omdat dit is voor hem normaal. Dit is de wereld waarin hij leeft. En ik geloof dat er zoveel meer is voor hun en dat er ze hebben allemaal zo'n goed hart. Alleen het wordt verhard door de manier hoe ze opgroeien.
0: Zo, kijken de meeste Nederlanders niet tegen die jongeren aan die problemen veroorzaken, dat ze een goed hart hebben. Dat zie jij wel zo.
1: Ja, 100%. Ik geloof ook door wat ik zelf heb meegemaakt, dat ik echt niet de dader zie, maar het hart daarachter. En ja, ik geloof dat God dat ook ziet.
0: Ja. Jij zei straks al, als ik ergens voor ga, dan ga ik er vol voor.
1: 100%.
0: Dat ook onder die jongeren. Ik vraag me dan af, hebben je spelletjes en kletsen met elkaar. Jongens, ik heb Jezus gevonden. Zeggen ze dan, ben je gek geworden? Of, daar wil ik niet over praten. Niels, kom op, ik ga liever een spelletje voetballen doen.
1: Nee, wat ik zelf heel erg zie gebeuren, ik ben daar trots op. Ik ga daar echt voor staan ook, dus het geloof. Wanneer wij trots zijn op het geloof, zullen mensen gaan volgen, omdat ze zien, wow, hij heeft iets wat ik niet heb. En ik geloof op het moment dat ik hem in zijn ogen aankijk, dat hij in mijn ogen zijn de poorten naar je ziel, dat hij daar een rust en een vrede vindt die hij nog nooit heeft ervaren. En dat hij alleen maar verlangend is naar, hey, ik wil hebben wat hij heeft. Want Jezus leeft in mij. En dat geloof ik dat je dat ziet aan iemand.
0: Ja. Komen er ook jongeren tot geloof?
1: Ik ben laatst nog op opwekking geweest met een jongere die denkt, hey, dit is tof, ik wil daarheen. Ik wil wat hij ook heeft.
0: Wat is je droom?
1: Mijn droom is niet alleen dat deze jongens voor Jezus gaan, maar ook de hele maatschappij. Dat iedereen dat zo serieus gaat nemen en gaat uitdragen overal om zich heen, dat het de norm wordt. Dat het geloof weer de norm wordt.
0: De geloof weer de norm wordt.
1: Ja, en dat dat cool is. Dus voor de jeugd, die hebben voorbeelden nodig.
0: Ja. Als iemand zegt, joh, noem eens een voorbeeld uit de Bijbel. Welk voorbeeld zou jij dan nu noemen? Wie spreekt jou het meeste aan? Diepe zucht.
1: Ja, dan heb ik even 2 seconden om na te denken. Ja. Iemand waar ik zelf heel veel van heb geleerd is David. Omdat David vertrouwt op hetgeen wat God in hem heeft gelegd. Op het moment dat hij de kans krijgt om het koningschap te nemen, om Saul te doden, dan doet hij dat niet. Omdat hij vertrouwt op, hey, God heeft dit in me gelegd. Dit is de roeping voor mijn leven. Dus God zal dat gaan doen. Ik hoef dat niet te pakken.
0: Zo, knap hè? Als jij de Bijbel pakt, welke tekst lees je dan ons voor?
1: Als ik de Bijbel pak, dan lees ik voor. Hij valt ook gelijk open op deze bladzij. Dus die heb ik vaak gelezen ook, denk ik. Hij valt al uit elkaar. Dat is Matteüs 6. En ik denk dat dat ook echt staat voor wat vervullend is voor ons. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Op het moment dat ik tot geloof kwam, was het enige waarmee ik bezig was, was achter Jezus aanrennen. Het koninkrijk van God zoeken boven alles. En al mijn problemen vielen van me af. En hoe dichter ik bij Jezus kwam, hoe meer erbij gezet worden. En dan goede dingen. Vrienden die op mijn pad kwamen. De Bijbelschool die op mijn pad kwam. Waarvoor ik ook echt geloof dat dat een roeping van God was. En hele bijzondere dingen in zijn voorgevallen. En elke keer dat ik dichter bij Jezus kwam, werd ik meer naar zijn evenbeeld. En ik denk dat dat hier ook staat. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alles zal je daarbij gegeven worden. Amen.
0: Leg je hand nog eens op de Bijbel. Kijk, daar zien we staan. Pray.
1: Pray.
0: Ja.
1: En hope.
0: Hope. Zou jij voor mensen die kijken en die zeggen, oh, wat Niels heeft zou ik ook willen, maar ik voel me er nog zo ver vandaan.
1: Dan God maar uit.
0: Mag ik vragen of je voor ze wilt bidden?
1: Ja, sowieso.
0: Zo, gewoon voor de camera.
1: Ja. Lieve Jezus. Vader. Dank voor uw liefde. Dank voor de mensen die kijken en dank u dat u ieder op het oog heeft. En dank u wel dat u uw liefde kenbaar wil maken in de levens van deze mensen. En Heer, ik vraag u ook of u dat krachtig wil doen. Of u mensen aan wil raken en in vuur en vlam wil zetten voor uw koninkrijk. Kom en stort uw geest uit, Heer. Geef mensen ervaringen met uw vaderliefde. En erkenning. In de naam van Jezus. Amen.
0: Mooi. Dankjewel. Het was ontzettend fijn om je weer te ontmoeten, Niels.
1: Is gelijk.
0: Je bent een inspirerend voorbeeld. En ik laat je niet graag met lege handen gaan.
1: Daar komt het cadeautje. Hiervan kom ik eigenlijk.
0: Ja. Moet je even voorlezen wat hierop staat.
1: Blessed.
0: Gezegend.
1: Gezegend. Ik vind hem mooi en hij gaat een mooie plek krijgen van een jongere trouwens. Ik ga hem doorgeven aan de jongere. Ik weet al aan wie.
0: Waarom?
1: Ik heb iemand op het oog, omdat ik weet dat hij dit super tof zou vinden. Want ja, dat heeft hij zelf gezegd.
0: Niels, bedankt en God zegen op je werk. Jij doet wat Jezus deed. Geweldig. En wij hebben iets moois te vertellen.

0: 26 september ben je, of je nou jong bent of oud, maar als je van zingen houdt, van harte welkom bij de tweede samenzangmiddag van Hour of Power. En dit keer in Katwijk, in de Nieuwe Kerk. Bekende kerk met mannen samenzang. Stefa heeft daar een paar optredens gehad. En het is geweldig om daar samen God groot te maken met bekende liederen, opwekkingsliederen, gezangen, psalmen. Vorig jaar hadden we het in Dordrecht, in de Grote Kerk. Dat was ook een feest. Volgende week een bijzondere uitzending, want dan het tweede gesprek met Bobby en Hannah Schuller over hun bediening, over hun droom, over de toekomst van Hour of Power. Dus ik zou zeggen, kijk die aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Hour of Power. Veel zegen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Dag lieve mensen. Welkom bij de tweede aflevering alweer van de One Basics, gegeven door Johan Toet Ministries. En ik vind het gaaf dat we dit mogen doen. En wat ik het mooie ervan vind, is dat we het gratis mogen doen. En daar bedoel ik niet mee dat wij dit gratis doen, want dat is het niet. Maar dat we het gratis mogen aanbieden aan jou. Jaarlijks geven we... tienduizenden boeken weg. En dat worden er alleen maar meer. Want inmiddels zijn al mijn boeken vertaald in meerdere talen. Zijn verkrijgbaar in het Engels, in het Portugees, in het Spaans, in het Nederlands. En zo ook mijn studiegids. En die worden dus ook in Zuid-Amerika in steeds grotere getalen worden ze verspreid. Onder de mensen. En ook in Amerika en Engeland. En we krijgen enorme mooie getuigenissen van terug. Maar we doen het allemaal gratis. We geven al onze boeken geven gratis weg. Al onze studies geven we gratis. Of het nou op YouTube is, of dat het nou via een podcast is, of dat het nou via God Radio is. We doen alles gratis. En dat vind ik geweldig, want God kan daarin de eer krijgen. En dat mensen niet kunnen zeggen van ja, hij doet die dingen alleen maar vanwege het geld of wat dan ook. Nee, dat doe ik niet, want ik geef het allemaal gratis en ik reken nergens iets voor. En natuurlijk mag je ons werk ondersteunen en dat hebben we ook heel graag. Dat je partner met ons wordt, dat je deel gaat krijgen in het werk wat we doen voor het Koninkrijk van God. Dat is helemaal fantastisch. Maar dat is geen voorwaarde om van ons studies of boeken te mogen hebben of ontvangen. Dus daar kan niemand ons van betichten. En als we dat wel doen, ja, zal me eigenlijk ook gewoon op mijn kont roesten, om het maar even eerlijk te zeggen. Ik doe gewoon lekker wat God me voor geroepen heeft en ik doe het zoals hij het op mijn hart heeft gelegd. En wat iedereen daarvan vindt, dat boeit me echt helemaal niks gewoon. Dus vind ervan wat je ervan wilt vinden en heb je mening. Weet je, iedereen heeft een mening. Je geeft hem altijd weg aan de ander, want zelf hebben er niet zoveel aan. En een mening is altijd, er zit altijd gaten in, is net als een neus. Er zit altijd gaten in een mening. Amen. Wat jij vindt, hoef ik niet te vinden. Wat ik vind, hoef jij niet te vinden. Dus wie spreekt dan de waarheid? Dit is maar een mening. En de mening zegt helemaal niks over een ander. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Waar we het over gaan hebben is over de tweede les van deze Bijbelstudie. En we hebben het gehad over eeuwig leven in de vorige uitzending. En het is natuurlijk gewoon een prachtig principe om gewoon te weten dat eeuwig leven meer betekent dan voor eeuwig te blijven bestaan. Het betekent ook dat we God mogen kennen, hè, als vader op een intieme manier. En gewoon een relatie met hem mogen hebben. Dus dat is gewoon prachtig mooi, dat principe gewoon wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht met zijn offer. Ja, dat we door hem weer relatie kunnen hebben en intimiteit kunnen hebben met de vader. We weer één kunnen zijn. In deze les wil ik het met jullie gaan hebben over dat we behouden zijn door genade. In de volgende uitzending ga ik het hebben over hoe we gerechtvaardigd zijn door genade. In principe komen ze allebei op precies hetzelfde principe neer. Alleen het behouden zijn uit genade, dat betekent dus dat we gered zijn en dat we vergeven zijn door genade. En het gerechtvaardigd zijn door genade heeft weer een andere diepe betekenis, die allebei plaatsvinden op het moment dat wij ja, eigenlijk een ontmoeting krijgen met genade. Een ontmoeting krijgen met Jezus en hem aannemen als onze Heer en Verlosser. Nou, zoals altijd wil ik graag beginnen. Nou ja, zoals altijd is het de tweede keer, maar goed. Ik wil graag beginnen met gebed. Zodat we allemaal onze focus op de levende God kunnen hebben. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u onze koning bent, dat u onze God bent. Dat u onze voorziener bent, onze verlosser bent. En onze vriend en onze papa bent. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven, Vader. En ik bid zo dat uw woord vandaag ook gewoon levend mag worden. Wanneer het gedeeld wordt met de mensen die luisteren naar deze uitzending of naar deze podcast. En ja, dat mensen bemoedigd mogen worden en vernieuwd mogen worden in hun denken. En dat het vrucht mag gaan dragen in hun leven, Vader. We willen u alle eer geven, alle glorie, alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. Want u bent het waard om aanbeden en geprezen te worden. En we willen de Heilige Geest de ruimte geven om ja, te doen wat u wilt doen. Heren, alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou, deze les, behouden uit genade, daar gaan we het dus hebben over verlossing. Nou, verlossing, dat is iets wat je nodig hebt als je door iets gebonden bent. He, als ik gebonden zit ergens in, dan moet ik daarvan verlost worden. Dan moet ik daarvan vrijgemaakt worden. En wij zijn, door de duisternis zijn wij gebonden. En dit heeft alles te maken met de zondeval. En het heeft alles te maken met de gevallen natuur waarin wij geboren zijn. Toen wij in deze wereld geboren werden, werden wij geboren als slaven van de zonde. We werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Hè, Johannes 1, vers 12. Eigenlijk zou ik heel kort kunnen toelichten dat als je een zaad zaait, dan oogst je wat je hebt gezaaid. Hè. Een appelzaadje oogst geen sinaasappelboom, maar een appelzaadje oogst een appelboom. Toch? Een plant en dan vervolgens een boompje, takjes, bloemetjes, vruchtjes en dan weer een appel die weer zaadjes heeft, et cetera. En dat produceert zichzelf zo voort. Zo is een mensenzaad, als je een mensenzaad zaait, produceert dat een mens. Hè, als het goed, gezaaid in een goede grond uiteraard. Toen Adam zondigde, was als het ware zeg maar, het voortplantingsproces nooit opgehouden met bestaan. Je kon nog steeds jezelf voortplanten, want wat je zaait is wat je oogst. Dus als je een mensenzaad zaait, dan werd er een mens geoogst, geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nou, wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Wij werden niet uit God geboren, wij werden geboren uit de mens, met een gevallen natuur. En we werden geboren als slaven van de zonde in de duisternis. En wij zitten er letterlijk in gevangen. En we kunnen onszelf er ook niet uit verlossen. Je kunt je niet verlossen uit die zonde natuur, uit die gevallen natuur, want het is jouw natuur. Dus van nature, op het moment dat we geboren worden in deze wereld, worden wij gescheiden van het licht. Worden we gescheiden van Gods koninkrijk. Door zonde zijn we afgesneden van God. En omdat we in de duisternis zijn en in de duisternis wandelen, omdat we in de duisternis worden geboren met onze geest, kunnen wij het koninkrijk van God kunnen wij niet zien. In Johannes 3, vers 3 staat geschreven, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Johannes 3, vers 5 staat ook van, als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan, want wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Nou, daar komen we ook allemaal later nog wel op terug. Maar we moeten opnieuw geboren worden. Als we niet opnieuw geboren worden, dan kunnen we dus het koninkrijk van God niet zien. En je kunt het dus niet zien, omdat je in de duisternis leeft. En als je in de duisternis wandelt, ja, dan ben je blind, dan ben je verblind. Je kunt het niet zien. Daarom zeggen mensen ook wel eens als iemand tot geloof is gekomen van, nou, je hebt het licht gezien. Inderdaad, ja, ik heb het licht gezien, want ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Weet je, ik was de weg kwijt, maar ik heb hem nu gevonden. Dat is koning Jezus, halleluja, hij is de weg. Maar wij moeten dus verlost worden van deze duisternis. Alleen, we kunnen onszelf niet verlossen van deze duisternis. We kunnen dat niet, het is onze natuur. En aan zonde gelijk staat de dood. Als we het hebben over Gods wet, als we het hebben over hoe het werkt in Gods koninkrijk en met Gods principes, dan staat aan zonde gelijk de dood. En om de zonde te kunnen betalen, om de prijs te betalen die voor zonde betaald moest worden, moest er bloed vloeien. Maar het bloed wat moest vloeien, moest wel rein bloed zijn. Het kon niet zomaar willekeurig bloed zijn. Het moest rein en puur en onschuldig bloed zijn. Nou, ons bloed, dat is besmet met zonde. Want wij werden geboren in deze wereld met een zondenatuur. En vanwege die zondenatuur hebben we zonde in ons systeem. En ons bloed is dus besmet met zonde. Daarom konden wij met ons bloed konden wij niet de prijs betalen die betaald moest worden voor de zonde. En in het oude verbond zie je dat er, ik weet niet hoeveel dieren geslacht werden continu, zeg maar, om de zonde tijdelijk te bedekken. Het kon nooit de zonde wegnemen, maar het bedekte de zonde als het ware. En ik zeg altijd gekscherend, als ik in die tijd geleefd had, dan had ik een plofkippenboerderij moeten hebben met al die zonden in mijn leven. Want ik had kunnen blijven slachten. Iedere keer als je klaar was met slachten om je zonde te bedekken. En ik had het kamp uitgelopen en ik zag een of andere mooie vrouw rondlopen van weet ik veel uit welk dorp ze vandaan kwam. Had ik gelijk weer terug kunnen gaan. En dan had ik weer opnieuw een paar kippen kunnen gaan slachten. Weet je, maar ik bedoel, het was gewoon een oneindig proces. Er werden gewoon, weet ik veel, tienduizenden dieren werden er gewoon geslacht continu. Om de zonde te bedekken, maar het kon die zonde nooit wegnemen. En ons eigen bloed, dat konden we niet gebruiken. Omdat ons bloed besmet is met zonde. En wij zijn daardoor in feite geestelijk dood. Onze geest is afgesneden van de aanwezigheid van God. Wij zijn geestelijk dood. En we kunnen onszelf, kunnen wij niet verlossen van die zondenatuur. Paulus schrijft daarover in Romeinen 7, vers 24. Hij zegt, ik ellendig mens. Nou, dat is nog wel een uitspraak die hij doet hier zo. Want dat is wel de staat van de mens voor Christus. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want hij zelf kan het niet. Jij kan het niet. Ik kan het niet. Het maakt niet uit wat je probeert. Het maakt niet uit wat je laat om heilig te zijn. Of wat je doet om heilig te zijn. Het maakt niet uit hoe hard je werkt. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je probeert. Jij, al neem je 100.000 bloedtransfusies. Het maakt niet uit wat jij probeert. Jij kan jezelf niet verlossen uit het lichaam van deze dood. Dat kan jij niet. Maar dan zegt hij in vers 25 van Romeinen 7 vers 4. Zegt hij, ik dank God door Christus onze Heer. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus. Colossenzen 1 vers 14 zegt, in hem hebben wij de verlossing. In hem hebben wij de bevrijding. In hem hebben wij vrijheid. In hem hebben wij het leven. In hem hebben wij de verlossing, de bevrijding. Door zijn bloed, door zijn kostbare bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Christus kwam voor ons naar deze wereld. God gaf zijn zoon. Want als de lieve God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoals we gehoord hebben in de vorige aflevering. Maar God gaf zijn zoon. Het meest kostbare bezit dat hij had. Weet je, en Christus die kwam en die ging jou en mij kopen met zijn bloed. Het kon niet betaald worden met het bloed van iets anders. Het kon alleen maar betaald worden met zijn bloed. En dan staat er in Openbaringen 5 vers 9 staat dat hij voor ons geslacht is. En hij ons gekocht heeft voor God met zijn bloed uit iedere stam, taal, volk en natie. Christus is jou en mij gaan kopen op deze aarde met zijn bloed. Man, dat is powerful en dat is diep, jongens. Dat is gewoon levensveranderend, alleen dat al. Maar alleen zijn reine bloed kon ons vrijkomen van het lichaam van de zonde en van het lichaam van de dood. Alleen door zijn bloed is er vergeving mogelijk. Er zijn heel veel mensen die proberen om hun eigen verlossing tot stand te brengen. Weet je, als je denkt aan mensen die proberen hard te werken om in de gunst van God te komen. Allemaal dode werken. Werken van de wet. Mensen die ze proberen allerlei regels en oud-testamentische wetten te houden om zo hun verlossing garant te stellen. Weet je, ze proberen feesten na te leven. Ze proberen, ik eet dit niet, ik eet dat niet. We hadden een keer iemand bij ons op missie in Brazilië, waar we een geweldig missieproject hebben, een missiereis organiseren. En die dame die was daar en die zei van, nou, ik eet geen varkensvlees. Want dat is gewoon niet rein. Dus ik vroeg aan haar, met alle respect, van ben je dan een moslim? Hè? Want die eet ook geen varkensvlees omdat het onrein is. Nee, zegt ze maar in het oude verbond, in de wet staat dat het eten van varkensvlees dat onrein is. Dus ik zei, oh, oké. Okay. Dus jij gaat je proberen aan die wetten te houden om goed te zijn voor God. Want je wilt eigenlijk wel varkensvlees eten, maar je eet het niet omdat God zegt dat je het niet mag eten, want dat is de wet. En nou, daar kwam het een beetje op neer. Dus ik zei tegen haar, dan kun je beter maar gewoon aan allerlei wetten en regels gaan houden. Want als je je eigen door de wet wilt proberen te rechtvaardigen voor God, maar op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig gewonden aan alle wetten. Weet je, als jij probeert je door de wet te rechtvaardigen, ben je uit de genade gevallen, om het maar even zo te zeggen. En Dus ik zei van, joh, weet je, kijk, als jij, als jouw geweten jou veroordeelt van, joh, ik wil dat eigenlijk niet eten, dan moet je het niet doen. Maar je moet het niet eten omdat je bang bent, omdat je anders niet in Gods wil wandelt en dat God je anders veroordeelt of niet kan zegenen of weet ik wat, omdat je dan niet in zijn gunst kan blijven. Of dat je probeert om op een of andere manier je eigen verlossing daarmee te verdienen of in stand te houden. Ja, dat is een kwalijke zaak, want dat noemen we dus wetties. Dan ben je gewoon religieus en ben je wetties en dan moet je gewoon van bekeren. Nou, er zijn miljoenen mensen die zich christen noemen. Ik ben een christen, zeggen ze dan. Maar ze schuiven Jezus aan de kant en ze proberen het zelf te betalen. Ze veronachtzamen gewoon het volbrachte werk van onze koning. Weet je, dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser. Gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser. Als jij zegt van Jezus, wat u voor mij gedaan heeft, nou, dat was niet genoeg. Dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Dank u wel dat u gestorven bent en al die dingen meer. Maar het is niet genoeg. Ik moet zelf daar nog wat aan toevoegen. Dus wat u gedaan heeft, was niet volmaakt. U heeft het nog niet volbracht. Er moet nog wat aan toegevoegd worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn koning. En dat kan je gewoon niet maken. Weet je, deze mensen die dat denken van onachtzaam aan het volbrachte werk van de koning. En ze zijn misleid. Galaten 5 vers 4 zegt, u bent van Christus losgeraakt. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Weet je, dat betekent niet dat God niet meer van je houdt. En dat betekent niet dat je niet bent behouden. Al die dingen meer, weet je, als je al behouden bent door genade. Maar op het moment dat jij behouden bent door genade en het alsnog gaat proberen om het zelf te verdienen, ben je uit de genade gevallen. De dingen die in genade zijn voorzien, de dingen die Jezus voor ons in genade tot stand heeft gebracht, die zullen gewoon niet manifest worden in jouw leven. Die zul je niet ervaren, je zult daar niet in wandelen, omdat je eruit gevallen bent vanwege het feit dat je het probeert zelf te doen. En dat is gewoon niet goed. Als jij je eigen probeert te redden door religie en allerlei werken van de wet, dan zeg je gewoon, het is niet genoeg wat u van mij gedaan heeft. Ik moet er nog wat aan toevoegen. En dat is gewoon vreselijk. Dat is vreselijk en dat moet je absoluut niet willen. In Romeinen 3 vers 20 staat dat uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Jij kunt onmogelijk verlost worden van jouw zondige natuur, van jouw oude gebonden mens, door dit zelf te proberen tot stand te brengen. Onmogelijk. Er is nog geen mens op de hele wereld geweest die het voor elkaar heeft gekregen de wet geheel te vervullen en zichzelf daardoor te rechtvaardigen voor God. Geen mens op de hele wereld niet. De paus niet, de koningin niet. Het kan me niet schelen wie je bent en hoe heilig je hebt rondgelopen. Er is geen mens op de hele wereld die dat voor elkaar heeft gekregen om die wet te vervullen en jezelf te rechtvaardigen voor God. Niemand kan dat doen. Niemand. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Boeddha is niet de weg, Mohammed is niet de weg, Hare Krishna is niet de weg, Loud and Proud is niet de weg, de dingen van deze wereld zijn niet de weg, jouw carrière is niet de weg, jouw eigen dode werken zijn niet de weg, jouw eigen goede werken zijn niet de weg. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven en wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het gewoon. Dus dit leven wat we kunnen ontvangen, kunnen we alleen maar ontvangen door te geloven wie Jezus is en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Niet door onze eigen werk en onze eigen goedheid, maar door zijn volbrachte werk en zijn goedheid. Alleen door dat te geloven ontvang je uit genade jouw verlossing. Jij stelt jouw geloof in de genade en dan wat in de genade is voorzien wordt op jouw rekening bijgeschreven en wordt het jou toegerekend. Er is geen andere weg. Er is gewoon geen andere weg. Romeinen 3 vers 23 en 24 zegt, allen hebben gezondigd. Iedereen, niemand uitgesloten. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. En worden om niet, dat betekent voor niets, nada noppes, alleen maar vanwege je geloof in de genade. Die worden voor om niet, worden ze gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Nou, er is duidelijk gewoon niets wat jij kan doen om jezelf te verlossen. Alleen koning Jezus kan jou verlossen door zijn kostbare bloed. Er is dus niets waar jij op kunt roemen. Als wij roemen, laten wij dan roemen in de Here. Want er is niets anders om in te roemen. Wat voor dingen heb je dan nu waar je in kunt roemen die je vroeger gedaan hebt en waar je je nu voor schaamt? Weet je, er is niks waar je op terug kunt vallen. Er is niks waar je in kunt zeggen van moet je mij eens kijken. Weet je, ik heb een keer een mooi verhaal gehoord van mijn geestelijk vader over iemand die probeerde op zijn eigen manier binnen te komen in het koninkrijk van God. En die stond daar en die hoorde dat hij 100 punten nodig had om binnen te kunnen komen in het koninkrijk van God. En dus hij begon dingen op te noemen die hij allemaal gedaan had in zijn leven, waardoor hij dus punten zou kunnen verdienen. En zo vertelde hij dat hij elke week naar de kerk was geweest. Nou, zei Petrus, dat is 1 punt. En vervolgens ging hij vertellen over, nou, ik heb nooit gelogen tegen iemand. Dat is mooi, dat is ook 1 punt. Ik heb altijd mijn 10e gegeven. Dat is prachtig, dat is 1/2 puntje. Ik ben trouw geweest aan mijn vrouw. Ja, dat is ook een half puntje. En zo ging het een tijdje door. En hij was nog niet op 10 punten bij wijze van spreken. En op een gegeven moment zegt hij, ja, hallo, heb genade. Zeg, hey, hoe kon je anders binnenkomen? En bingo, zegt Petrus, kom maar binnen. Het is genade en genade. Alleen, jij kan het niet verdienen. Maakt niet uit wie je bent. Kan me niet schelen wie je bent. Weet je, als jij denkt dat je zelf kan verdienen, ben je misleid. Je kan het niet zelf verdienen. Het is genade. Er is niets waarop jij kunt roemen. Er is niets waarop jij kan zeggen, kijk eens wat geweldig voor mij. Natuurlijk staat de hemelpoort voor mij open. Natuurlijk kan ik naar binnen. Moet je eens kijken hoe geweldig ik wel niet ben. Nee. Wij moeten ons vernederen en wij moeten erkennen dat we hopeloos verloren zijn zonder een verlosser die ons kan verlossen. Alleen door Gods genade, onverdiende gunst, kunnen wij behouden worden, lieve mensen. In Lucas 18 staat een geweldig verhaal. Vanaf vers 9 ga ik het lezen. Daar staat, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, sprak hij deze gelijkenis. Dus er waren mensen, hij sprak het tegen de mensen die dachten dat ze er eigenlijk wel konden rechtvaardigen vanwege hun eigen werken en op anderen neerkeken. En toen zei Jezus dit. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër die stond daar en die bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers en onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. Nou, wat hier gebeurt is dat die farizeeër die was aan het roemen. Die farizeeër die verhoogde zichzelf. Die farizeeër die rechtvaardigde zichzelf. Die farizeeër die was aan het pronken tegenover God hoe geweldig hij wel niet was. Hij deed alle juiste dingen. Wat heel veel mensen vandaag in de huidige kerk ook allemaal doen. Alle juiste dingen en denken dat ze daardoor goed zijn met God. Je kan in de evangelische kerk komen, charismatische kerk, religieuze kerk, traditionele kerk, baptistenkerk, weet ik wat voor kerk. Het maakt niet uit. Alle mensen, er zijn zoveel mensen in de kerk die denken van, nou, ik ben naar de kerk geweest, ik heb mijn 10de gegeven, ik ben op de bidstond geweest, ik heb de hele week mijn Bijbel gelezen en ik ben goed geweest voor mijn buren. Weet je, ik ben oké met God. Nee, je bent niet oké met God vanwege al die dingen. Die dingen doe je gewoon omdat je van God houdt. Niet om oké te zijn met God. Die doe je omdat je relatie en intimiteit met hem wil. Omdat je gemeenschap wil met je broeders en je zusters. Omdat je gewoon wilt wandelen in de wil van de Vader. Niet om oké te zijn met God. Je bent oké met God op basis van wat Jezus voor jou deed. En niet wat jij voor God kan doen. Maar wat hij voor jou heeft gedaan. Maar deze man, deze farizeeër, man, die was aan het roemen, weet je. En hij vastte, hij bad, hij bezocht de synagoge. Hij gaf ze 10 en ga zo maar door. He, zoals veel van ons dat ook allemaal doen en daardoor denken dat we oké zijn met God. Nou, die farizeeër die was rechtvaardig in zijn eigen ogen en hij was rechtvaardig in de ogen van zijn religieuze vriendjes. Maar het was zelfrechtvaardiging. Het was pure zelfrechtvaardiging. In Lucas 18, vers 13 gaat hij verder. En de tollenaar, dus met andere woorden de zondaar, die bleef op een afstand staan en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Zie je, deze tollenaar die had helemaal niks om op te roemen. Hij durfde niet eens zijn ogen op te richten naar de hemel. Hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was. Hij wist dat hij fout had in zijn leven. Hij wist dat hij zichzelf niet kon redden. Hij wist dat hij zichzelf niet kon verlossen. En hij hoopte dus op de genade van God. Weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven, man. Ik heb helemaal niks om in te roemen, man. Toen ik in de baaien zat en Jezus, ik een ontmoeting kreeg met koning Jezus in mijn gevangeniscel. Ik had niks om op te roemen. Ik brak, ik viel op mijn knieën en ik schreeuwde het alleen maar uit. Heere, heb genade met mij. Vergeef mij. Weet je, ik had niets. Ik kon niet zeggen van ik heb dit gedaan of dat gedaan. Of ja, ik weet dat ik allemaal dingen verkeerd heb gedaan. Maar ik heb ook goede dingen. Het was helemaal niks. 0,0,0. Ik schilde het alleen maar uit. Heere, vergeef mij. Vergeef mij. Ik wil die persoon niet meer zijn die ik ben geworden. Ik wil niet leven zoals ik nu leef. Vergeef me. Ik weet niet hoe ik het ongedaan moet krijgen. Ik weet dat ik fouten gemaakt heb. En ik weet dat ik niet waard ben om voor uw aangezicht te verschijnen. Ik weet dat ik nu bij wijze van spreken zou kunnen veranderen in een hoopje as. Maar Heer, heb genade met mij. Weet je, en ik kon mijn ogen ook niet opheffen naar de hemel. Ik lag als aan de grond genageld. Het was alsof er een 1000 kilo mij neerdrukte tegen de koude vloer van mijn gevangeniscel aan. En ik kon mijn hoofd niet eens opheffen. Ik kon alleen maar uitschreeuwen met tranen over mijn wangen. Vanuit het diepste van mijn hele ziel, mijn hele wezen. Heere, vergeef mij. Heb genade met mij. En hij had genade met mij. Hij had genade met mij. Weet je? En hij trok me uit de duisternis en hij bracht mij in zijn wonderbaarlijke licht. En waste mij in het bloed van koning Jezus en trok mijn hart van steen uit mijn borst en gaf mijn hart van vlees en vulde met zijn heilige geest. En hij schreef me op in het boek des levens en hij noemde mij zijn zoon. Halleluja. Ik ben rechtvaardig en ik ben heilig, puur en smetteloos. En ik ben een kind van de Allerhoogste vanwege het offer van Koning Jezus, vanwege genade. Halleluja. En die tollenaar die deed precies hetzelfde. Die zei gewoon van: Heere, wees mij genadig, deze zondaar, wees mij genadig. Weet je, en hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was en zichzelf niet kon verlossen en hoopte dus op de genade van God. En dan gaat Jezus verder met zijn verhaal in Lucas 18, vers 14. En dan zegt hij: Ik zeg u. En als er staat ik zeg u, dan betekent het eigenlijk: Ik ben, zeg u, Koning Jezus. Ik zeg u, deze man, deze zondaar, die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere, die rechtvaardige, die zelfrechtvaardige. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zie je, de tollenaar die werd verlost en die werd gerechtvaardigd, in tegenstelling tot de fariseeën die zichzelf verhoogden en roemden in zijn werken. Lieve mensen, het is allemaal genade, genade, genade, genade, genade, genade, onverdiende gunst. Je krijgt niet wat je verdient. En gelukkig maar, want anders zouden we allemaal veranderen in een hoopje as. Weet je, ik weet gewoon als geen ander hoe zijn liefde kwam en mij niet veroordeelde, maar hij mij gewoon ongekend lief had. En ik wist het meteen en ik begreep het meteen dat ik iets ontving dat ik absoluut niet verdiende. Hij gaf mij genade omdat ik anders nooit verlost had kunnen worden uit het lichaam van deze zonde en van de dood. Ik zou absoluut verloren gaan, een enkeltje naar de hel. Maar zijn genade en zijn liefde stuurde zijn zoon in mijn plaats. In Romeinen 5 vers 8 staat dat God zijn liefde voor ons bevestigt in het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zonder Christus zijn we allemaal verloren. Zijn we allemaal verloren. Maar God zij dank. God zij dank. Christus. Halleluja. God zij dank. Onze verlosser Koning Jezus. God zij dank voor hem. God zij dank kunnen wij behouden worden door zijn offer. Onze verlossing ontvangen wij om niet. Puur en alleen maar door genade. Onverdiende gunst. En weet je wat we dat noemen? Dat noemen we goed nieuws, lieve mensen. Dat noemen we goed nieuws. Amen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik moet stoppen vanwege de tijd. Maar volgende week ga ik verder over de genade. En ik kijk ernaar uit. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt, ga dan eventjes naar info@johantoet.com. En met de e-mail. En dan hopen we dat we tijd hebben om te reageren. Maar er wordt sowieso op je gereageerd. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer geweldig. Ik ben gezegend. Ik ben opgebouwd en bemoedigd. Want dat is onze God, een goede God. Halleluja. Aan hem alle eer. Wat een heerlijkheid dat we nu zijn kinderen kunnen zijn door genade. En dat we er niks hoeven te doen, alleen maar te geloven. Amen. Oké, doeg.
4: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende.

Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

Ja, je hebt al een heel opgejaagd gevoel naar zo'n nummer. Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling om duidelijk te maken. Het nummer tussendoor van Akda en de Munnik. Het nummer maakt onderdeel uit van hun comeback-album uit 2023. AEDM, Akda en de Munnik. Tussendoor, en je hebt het wel een beetje gevolgd ook zo tussendoor, is een dialoog tussen twee mensen over de drukte van het dagelijks leven. Met een refrein dat hamert hoe het leven altijd tussendoor moet gebeuren. Of eigenlijk de dingen die echt belangrijk zijn, hè, in het leven. Altijd tussendoor moet. De tekst is opgebouwd als een gesprek. Aan de ene kant tussen een heel drukke persoon. Of iemand die verwoordt hoe druk die is. En de andere die dat dan steeds weer een beetje relativeert. En als ik zeg dat ik het druk heb, kwam net in de tekst voorbij. Zeg jij, val toch best wel mee. En iets verderop in het nummer. Dan zeg ik waar, maar het is heel veel soms. Zeg jij ja en soms maanden vrij. Oftewel, nou, het is relatief, want het is wel even druk, maar dan zijn we ook weer een tijdje vrij. Het is een nummer vol herkenbare frustratie. Misschien ook voor jou, voor ons hier en voor mensen die het online kijken, herkenbare frustratie over werk, over volle agenda's, over gemiste momenten, hè, waar je graag bij had willen zijn, maar vanwege de drukte niet kon zijn. Maar het pleit ook voor bewustzijn en ruimte voor wat echt telt. Het lied relativeert aan de ene kant de drukte, maar het pleit ook voor bewustzijn en ruimte voor de dingen die echt telt in het leven. In de refrein komt steeds voorbij dat er altijd meer te doen is dan er tijd is. En dat het echte leven, liefde, relatie, verbinding, altijd een beetje in de marge komt. Er tussendoor moet. Het leven moet altijd, kwam in het refrein voorbij, tussendoor. Als ik nog een vraag stellen mag, hoe krijg ik een week in één dag? Zoveel hebben we te doen. Kom snel met antwoorden, ik heb hier de tijd niet voor. Ik heb niet de tijd om te wachten, want ik moet weer verder. In een van de laatste coupletten trekken ze dan een toch wel zorgelijke conclusie. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. En het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. En met name dat zinnetje, en het wordt alleen maar meer, sprong er voor mij wel een beetje uit. En is misschien voor ons allemaal ook wel herkenbaar. De laatste decennia lijkt er wel een soort versnelling in het levenstempo te komen. Nou, misschien hebben wij allemaal die ervaring wel, maar de vraag is, hoe komt dat? Want alle uitvindingen die worden gedaan, die zijn juist besparend voor tijd. Die besparen ons tijd. Hoe kan het dan dat we nog steeds zoveel tijd tekortkomen? Ik ga een paar dingen zeggen zoals het vroeger was. Niet dat ik het allemaal heb meegemaakt en niet dat vroeger alles allemaal beter was natuurlijk. Maar het tempo was wel anders. Vroeger ging je misschien lopend, lang geleden, of met paardenwagen. Dat duurde het soms uren, had je ook uren, zeker als je met anderen was, om te praten en om dingen met elkaar te bespreken. Duurde het uren of soms dagen om ergens te komen. Nu zijn we er binnen een mum van tijd. Met openbaar vervoer, met de auto en met het vliegtuig is eigenlijk de hele wereld binnen bereik gekomen. De wasmachine, de afwasmachine, de stofzuiger, het bespaart uren. Ik denk dat hier weinig mensen meer zitten die nog zijn van de tijd voordat die dingen er waren. Maar je kunt je voorstellen als je dat allemaal met de hand moest doen. Je ziet dat misschien wel eens in oude films. De was met de hand, de afwas is misschien nog wel in de herinnering. Ik wist dat nog vroeger thuis, samen afwassen. Het was niet leuk om te doen. Aan de andere kant, dat had wel iets gezelligs. Daar werd ik bij gezongen soms. En ja, het had wel iets van een rustmoment eigenlijk ook. Zo na het eten samen afwassen. Maar het is er niet meer. We doen het allemaal in de wasmachine, de afwasmachine, de stofzuiger. En het bespaart ons allemaal enorm veel tijd. Vroeger, niet zo lang geleden, moest je nog naar de bibliotheek om informatie te vinden over een bepaald onderwerp. Of naar iemand toe of iemand opbellen. Maar dat kostte heel veel tijd. En tegenwoordig, ja, je vindt alles in seconden. Zeker met AI, precies
de informatie die je hebben wilt. Niet zo lang geleden ging je nog naar een videotheek om een paar films uit te zoeken. Nou, een heleboel die hier zitten zullen zich dat nog weten te herinneren. Naar de videotheek en dan moest je daar een tijdje rondlopen. En dan maakte je een keuze en dan ging je naar huis. En gedurende de week keek je dan één of twee van die films. Nou, tegenwoordig, ja, vanaf de bank kiezen we natuurlijk duizenden films en series. We hoeven ook niet meer te wachten tot de televisie het uitzendt. Het is altijd binnen bereik. En met je smartphone bespaar je natuurlijk ook eindeloos veel tijd. Of eigenlijk beter gezegd, kun je veel meer doen in minder tijd. En misschien is dat juist het probleem. De vraag is dan ook, is al die technische vooruitgang echt vooruitgang als het gaat om het kijken naar de kwaliteit van ons leven? En zijn we dan erop vooruit gegaan met al die tijdwinst? En is er ook tijdwinst? De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han eindigt zijn boek De Vermoeide Samenleving met een opmerking over de meeste mensen in de westerse wereld. En hij schrijft dan, ze leven nog net te veel om dood te gaan, maar niet genoeg om echt te leven. Nou, dat is een beetje een trieste constatering wel, maar dat is zijn analyse van de gejaagdheid en de snelheid en alles tussendoor van het westerse leven. Nou, we denken vandaag en de komende 3 weken na over het thema op weg naar minder moe. Ik dacht eerst, misschien zitten hier een heleboel mensen die dachten, nou, op weg naar minder moe, dan slaap ik uit vandaag, dan ga ik niet naar Upstream. Dat helpt dan al bij deel 1. Maar ik denk dat het meer met het weer te maken heeft, dat zo is. Ja, we blijken steeds vaker moe te zijn. Moe is een beetje een volksziekte geworden. Moe van de vele dingen die spelen in het leven. De vele dingen die moeten gebeuren. Moe vanwege misschien weinig slaap of weinig rustmomenten. Moe vanwege ons hoofd die steeds maar aanstaat. En die moeheid heeft gevolgen in onze maatschappij, in onze samenleving, maar natuurlijk ook in ons persoonlijk leven, in ons gevoel van welbevinden, lekker in ons vel zitten. En deze serie is tot stand gekomen naar aanleiding van een boek van John Mark Comer, De Radicale Uitbanning van Haast, is de titel daarvan. En uit dit boek zal ik de komende weken, ook vandaag als inleiding, de nodige dingen citeren. De radicale uitbanning van haast, zo las ik over dit boek, is een indringend, overtuigend pleidooi tegen haast en voor een langzamere, eenvoudigere manier van leven. Comer noemt haast als belangrijkste reden voor onze chronische moeheid en de vele burn-out klachten. En waarom? Nou, omdat het ons constant in een staat van vecht- of vluchtmodus houdt. Wat het zenuwstelsel uitput zonder echte herstelruimte. Haast, zo schrijft Comer in zijn boek, activeert het sympathische zenuwstelsel, hè, wat gepaard gaat met de optie vechten of vluchten, dus altijd aanstaan, verhoogt cortisol en adrenaline, wat ook nog eens een keer verslavend is, en blokkeert het parasympathische systeem. Dat is dat deel van ons zenuwstelsel wat juist zorgt voor rust, voor herstel, voor vertering, voor al die zaken. Dit leidt op termijn tot uitputting, slaapstoornissen en immuunzwakte. Zelfs met tijdwinst door technologie vult haast de ruimte met meer taken. Het is een visueuze cirkel. Waar het ene tijd oplevert, neemt het andere blijkbaar zelfs meer tijd weg dan dat het ons oplevert. Druk zijn, wat we natuurlijk ook vaak zeggen, hoe gaat het? Ja, het gaat goed, druk, druk, druk. Druk zijn is op zich geen probleem. Dat is op zich niet zo erg, want dat kan nog steeds gepaard gaan, hoeft niet, maar kan wel, gepaard gaan met voldoende rustmomenten. Als je druk bent, intensief, vroeger werkte iedereen 6 dagen in de week, hè, tegenwoordig 5 of 4 al, hè, maar druk zijn op zich, 6 dagen hard werken, dat is geen probleem. Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Als je maar voldoende tijd hebt voor ontspanning, voor herstel, voor opladen. Maar bij haast, wat steeds meer het geval is in de maatschappij waarin we leven, haastig alle dingen doen, alles wat steeds sneller gaat ook,
ja, bij haast kom je steeds tijd tekort om te doen wat je allemaal wil doen, wat je allemaal moet doen of wat je allemaal zou kunnen doen. He, het FOMO-effect, de fear of missing out. He, je wil geen dingen missen. Je wil geen plekken op de wereld niet hebben bezocht die je misschien zou hebben kunnen bezoeken. Je wil bepaalde games niet missen om te spelen. Je wil bepaalde bezoeken niet missen, enzovoort. Er moet een heleboel. Ja, wat is het eigenlijke probleem? Nou, het thema van dit eerste deel van deze serie is de versnelling van ons levenstempo. Daar gaat het mis. Het leven gaat steeds sneller. De vraag is dan natuurlijk, wat is de oorsprong van dat probleem? Nou, daar zijn ongetwijfeld vele meningen over. Maar volgens Comer is het misschien wel begonnen met de uitvinding van de zonnewijzer. En de uitvinding van de zonnewijzer moeten we een aardig tijdje terug, want de eerste primitieve zonnewijzers vinden we al in het oude Egypte van rond 1500 voor Christus. De Romeinen verfijnden het eigenlijk tot een universeel model met geometrie die nauwkeurigheid had eigenlijk overal op de aarde. En de Romeinse toneelschrijver Plautus maakte een gedicht waarin hij zijn boosheid uitte over deze zogenaamde vooruitgang. Hij vond het helemaal geen vooruitgang. En hij schreef dit: mogen de goden de man beschaamd doen staan die verzon dat de dag in uren moest worden ingedeeld. Laat ook de man beschaamd staan die op deze plek een zonnewijzer heeft neergezet om mijn dagen zo ellendig in kleine stukjes te hakken. Nou, duidelijk iemand die niet positief was over deze ontwikkeling. De primitieve klok werd steeds verder verfijnd tot de klok en de indeling van dagen die we nu kennen. Comer schrijft in zijn boek: de meeste geschiedkundigen wijzen het jaar 1370 aan als het keerpunt in hoe de westerse mensen met de tijd omging. In dat jaar werd de eerste publieke klokkentoren opgericht in het Duitse Keulen. Daarvoor was de tijd iets natuurlijks, een natuurlijk verloop. Tijd was verbonden met het draaien van de aarde om zijn as en de vier seizoenen. Je ging naar bed als de maan opkwam en stond op met de zon. In de zomer waren de dagen lang en druk, hè, rondom natuurlijk ook de agrarische activiteiten, het zaaien, het oogsten, dat waren lange dagen en was er veel te doen. En en in de winter kort en traag. De dag en zelfs het jaar had een bepaald ritme. Het leven werd bepaald door een agrarisch ritme, vrij van haast. Niet gedreven door nauwkeurigheid of zorgen om productiviteit, in de woorden van de Franse middeleeuwenkenner Jacques Le Goff. Maar dat veranderde allemaal, schrijft Comer, door de klok. Er werd een kunstmatige tijd gecreëerd. Ploeteren van 9 tot 5, het hele jaar door. We luisterden niet meer naar ons lichaam en stonden op als de wekker boos in ons oor rinkelde. Niet als ons lichaam uitgerust was. We werden efficiënter, maar gingen ook meer lijken op machines en minder op mensen. Toen de zon nog ons ritme van werk en rust bepaalde, gebeurde dat op gezag van God. En hij doelt hier op de scheppingsorde. Uitgaande van het feit dat God deze wereld heeft gecreëerd, wat ik persoonlijk geloof en ook het meest logisch vind in dat wat we om ons heen zien en ervaren, in tegenstelling tot bepaalde andere theorieën. Maar de zon en de hele cycli die onderdeel is van die creatie bepaalde het ritme van werk en rust. Maar de klok bepaalt nu het ritme op gezag van de werkgever. En dat is een veel eisender meester. Ja, als het gaat om de scheppingsorde van God, speelt ook de rustdag natuurlijk een belangrijke rol. En daar komen we later in deze serie ook nog op terug. In 1879 kwam Edison met de gloeilamp, waardoor we langer konden werken, ook in de winter. Ook als het donker was. Voor de uitvinding van de gloeilamp, voorafgaande aan de uitvinding van die gloeilamp, sliepen mensen gemiddeld, hou je vast, 11 uur. Ja, dat zijn andere tijden. Gemiddeld 11 uur. Dat is nu wel anders.
In een artikel van de Hersenstichting las ik: Nederlanders slapen gemiddeld 7 uren en 12 minuten. Maar 63% van de Nederlanders is niet positief over hun eigen slaapkwaliteit. Dus niet alleen over de lengte, maar ook niet over de kwaliteit van slapen. We slapen niet alleen veel korter dan vroeger, maar de kwaliteit van onze nachtrust is bij best veel mensen ook nog eens heel slecht. 38% van de mannen en 62% van de vrouwen gaf in het slaaponderzoek van de Hersenstichting aan, niet alleen kort, dus dat gemiddelde van 7 uur en 12 minuten, maar ook nog eens slecht te slapen. De oorzaken daarvoor zijn natuurlijk heel verschillend, maar haast, het hoge levenstempo speelt daarbij natuurlijk een grote rol. Maar ze benoemden ook een heel aantal andere zaken. En als je wilt weten waarom je nog meer zo slecht kunt slapen, dan is het waarschijnlijk omdat je niet doet wat de Hersenstichting adviseert. Dit zijn hun tips voor een betere nachtrust. En zeg maar even bij ieder punt tegen je buurman of buurvrouw of deze tip al door jou wordt opgevolgd om beter te slapen. Zorg voor een rustige en donkere slaapkamer. Nou, dat zal nog wel gaan, hè? Dus als je man of vrouw snurkt, dan moet hij naar een andere ruimte. En dan heb je weer een rustige slaapkamer. De volgende weet ik niet of goed gaat. Laat beeldschermen zoals tablet, telefoon en televisie weg uit de slaapkamer. Kijk elkaar eens aan. Ligt die telefoon beneden als je naar bed gaat? Die van mij ook niet. Oké, nummer 3. Doe tenminste een uur voor het slapen gaan alleen ontspannende activiteiten zoals lezen. Dus voor intimiteit moet je vroeg naar bed. Seks en dan daarna slapen. Voor mannen gaat dat heel goed. Maar voor vrouwen lijkt dat niet te werken. Maar dat is een ander thema. Daar komen we nog wel een keer op. Vermijd cafeïne en alcoholhoudende dranken enkele uren voor het slapen gaan. Dus je kunt wel zeggen, ik val er lekker mee in slaap. Maar je nacht rust over het algemeen, de aaneengesloten diepe slaap, wordt er minder van. Deze vind ik heel ingewikkeld, ik weet ook niet hoe dat werkt. Maar ik heb het gelezen, ik vertel het gewoon. Las overdag een piekermoment in om oplossingen te bedenken voor problemen. Ik weet niet hoe dat precies in zijn werk gaat. Zo van, het is nu 1 uur, ik ga nu piekeren. Tot 2 uur, dan hoef ik het vannacht niet te doen. Ja. Heel bijzonder. De volgende, neem geen

Deze is wel herkenbaar. Komer noemt verder als redenen voor de versnelling van ons levenstempo de komst van de drukpers in 1440, maar veel meer nog, zeker in onze tijd, de opkomst van het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dat begon in de vroege jaren 90 met de opkomst van het World Wide Web, het internet. En niet lang daarvoor werd de digitale post, de e-mail, al geïntroduceerd. In 2007 ging het eigenlijk helemaal los toen Steve Jobs de iPhone introduceerde. Dat is ook het jaar dat Facebook beschikbaar werd voor iedereen met een mailadres. Ook het jaar dat Twitter een zelfstandig platform werd. Het eerste jaar van de cloud en de App Store. En daarmee wordt 2007 wel gezien als de officiële start van het digitale tijdperk. Komen schrijft, maar ondanks onze smartphone en onze programmeerbare koffiezetapparaat en vaatwasser en wasmachine en broodrooster, hebben de meesten van ons het gevoel dat we minder tijd hebben, niet meer. Hey, deel je die mening? Dat het lijkt met al die verbeteringen en al die tijdwinstapparaten en vooruitgang, ja, dat we eigenlijk niet meer tijd krijgen, maar dat we minder tijd hebben. En hoe komt dat? Nou, zegt hij, de arbeidsbesparende apparaten besparen echt tijd. Dat is niet ingewikkeld. Maar waar is die extra tijd gebleven? Nou, het antwoord, we besteden het aan andere dingen. We gaan steeds meer dingen doen. Steeds meer vrouwen zijn buitenshuis gaan werken, omdat ja, het huis houden minder tijd kostte. En het verhoogde ook onze levensstandaard, maar het verhoogde ook de haast. 'S Morgens op tijd, allemaal snel de deur uit. 'S Avonds nog snel een hoop dingen doen, misschien spullen aan kant maken. Rust, reinheid en regelmaat kwam er niet mee ten goede. We besteden meer tijd aan woon-werkverkeer. We werken niet meer waar we wonen, maar steeds meer ook verder weg. En de grote tijdslurper is natuurlijk de smartphone en de social media enzovoort. Komen schrijft, een recente studie toonde aan dat de gemiddelde iPhone-gebruiker zijn telefoon 2617 keer per dag aanraakt. Hij zit 2,5 uur op zijn telefoon. Hij zit er niet op, maar je kijkt erop, bedoelt hij. En 76 verschillende sessies. En dat geldt voor alle smartphone-gebruikers. In een ander onderzoek onder millennials, dat is de leeftijd van onze kinderen, tussen de 30 en de 45, was de uitkomst 2 keer zo hoog. 5 uur per dag in 85 sessies. In elk onderzoek dat ik heb gelezen, schrijft Komer, hadden de meeste deelnemers geen idee hoeveel tijd ze feitelijk aan de telefoon kwijt waren. Dus niet nuttige tijd, maar eigenlijk nutteloze tijd in heel veel gevallen. In Nederland ligt dat getal voor jongeren, zo blijkt uit recent onderzoek, nog veel hoger. De Universiteit van Amsterdam heeft een studie gepubliceerd: jongeren moe en afgeleid door social apps. Gemiddeld zitten jongeren 6,5 uur per dag op hun smartphone. Voor een kwart is dit zelfs meer dan 8 uur. Ze ervaren meer afleiding op momenten dat ze ook meer social media gebruiken. Ook zorgen social media en game-apps op de telefoon voor het slapen gaan voor een slechtere nachtrust. Nou, naast de smartphone, ik noemde het net al, hebben we natuurlijk ook streamingdiensten als Netflix en YouTube, wat je kunt kijken, en TikTok. Dat wint ook ontzettend veel van onze tijd, of daar gaat veel tijd in zitten. En tot slot hebben we natuurlijk de games op de computers en op de telefoon, die ook de nodige tijd kosten. Er is heel veel voor in plaats gekomen. Eigenlijk is er meer in de plaats gekomen dan dat we gewonnen hebben. En daarom leven we ook zo gehaast. De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen over het belang van rust. Waarom ga ik naar de Bijbel? Nou, omdat voor mij de Bijbel een boek is waarin alle thema's van het leven, ondanks het feit dat het een heel oud boek is, alle thema's van het leven eigenlijk besproken worden. Natuurlijk gaat het in de Bijbel niet over smartphones en niet over de World Wide Web en al dat soort dingen. Maar ook toen, in die tijd, was eigenlijk aandacht en belangrijke dingen doen in het leven soms ook hetgene wat er tussendoor ging. En was het wijzen op het nemen van rust, voldoende ontspanning en dergelijke. Ja, werd ook in de Bijbelse tijd al gedaan.

Nou, de wijze koning Salomo, die leefde 1000 voor Christus, die schreef iets heel raars. Hij schreef: het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Een beetje rare opmerking misschien, maar als we worden geconfronteerd met ziekte en dood, en het lijkt tegenwoordig bijna het enige te zijn wat ons nog iets doet, dan worden we stilgezet. Dan worden we eigenlijk even helemaal stilgezet en blijkt haast, alle haast die we hebben in het leven, ineens veel minder belangrijk en worden we min of meer gedwongen om na te denken over het doel van het leven. En wat in het leven nu echt belangrijk is. En wat helemaal niet zo belangrijk is. Het is helemaal niet zo dat Salomo zegt: nou, ik heb liever dat je begrafenis of lijden meemaakt dan dat je plezier hebt. Nee, het lijkt het enige te zijn wat ons nog stilzet en wat ook belangrijk is. Hij schrijft verder als reden daarvoor: want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. He, als je nadenkt over het feit dat het leven eindig is, denk je misschien anders na over de invulling ervan. Dat blijkt iedere keer als mensen geconfronteerd worden met die eindigheid, zeker door ziekte. Nou, maar in één keer hele andere dingen doen en andere dingen belangrijk vinden. En hij zegt: het is goed om regelmatig te denken aan die eindigheid van het leven en het feit dat we ons leven niet moeten verkwisten. Verdriet, zegt hij, is beter dan blijdschap. Want verdriet is beter voor je ziel. Een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigst kan doorbrengen. Zeker wanneer het leven over de grens van de dood doorgaat, wat ik zeker geloof, is het belangrijk om na te denken of je dat hebt gedaan in het leven hier en nu, wat ervoor zorgt dat je over de grens van de dood ook daar zult zijn waar je het liefst wilt zijn. Ik geloof in God, dat zal je niet verbazen, maar ik geloof ook in het bestaan van de duivel. Het woord duivel komt van het Griekse woord diabolos, en dat betekent de door elkaar gooier, hij die de zaken verwart. En ik geloof dat de duivel de bron is van de enorme haast en hectiek en geen enkele tijd meer voor belangrijke zaken in het leven. Hij is ook uiteindelijk de oorzaak, denk ik, van onze collectieve moeheid. Natuurlijk, we zijn er zelf bij, we zijn zelf verantwoordelijk, we hebben een vrije wil, maar wel aangezet en verleid juist door die acties van die tegenstander van God. Tegenstander van God, het woord Satan betekent letterlijk tegenstander. Hij biedt tegenstand tegen eigenlijk Gods scheppingsorde. Tegen de wijze waarop God eigenlijk het leven heeft bedoeld. En ook daar de rustmomenten, ontspanning in heeft willen inbouwen. En God, zo valt in de Bijbel te lezen, is liefde. En als er iets is dat belangrijk is, dan is het liefde. Dat zal niemand ontkennen. Maar als er iets is waar het rust, tijd en geduld vraagt, dan is dat ook juist de liefde. Dus het liefde is het eerste wat verdwijnt in de hectische wereld waarin we leven. Als Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, de eigenschappen van liefde benoemt, begint dat zo. De liefde is geduldig. Liefde kan alleen maar vanuit geduld floreren. Niet vanuit haastigheid en jachtigheid. Met alle haast, afleiding en hectiek gaat de liefde juist verloren. Terwijl we ons wel bewust lijken te zijn dat relaties en dat de liefde belangrijker is dan onze telefoon. Ik denk dat niemand ooit op zijn sterfbed heeft gezegd: had ik nog maar meer tijd gehad voor social media, of had ik nog maar meer tijd gehad om te posten, of had ik nog maar de tijd gehad om een serie op Netflix te kijken, of meer omzet te maken, of promotie. Nee, altijd is hetgene wat op het sterfbed wordt gezegd: had ik maar meer tijd besteed aan mijn huwelijk, aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen. En toch doen we dat niet. En waarom niet? Nou, dat is omdat we ons laten verleiden door de vader van de leugen, zoals de Satan wordt genoemd, zoals Jezus de Satan noemde, om precies dat te doen wat liefde in de weg staat. Waarom? Omdat hij liefde haat. Hij haat het wanneer wij liefde ervaren.
en wil ons juist in de jachtigheid van het leven vasthouden en meenemen. En waarom laten we ons daar zo makkelijk toe verleiden? Dat is omdat we in toenemende mate zonder God leven. Los van God leven. En daardoor zijn we afgesneden van de bron van liefde, de bron van leven, de bron van rust, van vrede, van hoop. En de leegte die dat veroorzaakt, proberen we op te vullen met zoveel mogelijk vermaak. Om die leegte maar niet te hoeven voelen. Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schreef: alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. De Bijbel noemt dat zonde. Geen populair woord in deze tijd, zonde. Maar als God de creator is van deze wereld, heeft hij het leven op een bepaalde manier bedoeld om te leven. En het is duidelijk dat wij als mensen afslagen hebben genomen in ons leven, collectief, niemand uitgezonderd, zegt Paulus, die haak staan eigenlijk op die uitgangspunten van God en haak staan op Gods liefde. Alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. En daardoor, dat is het gevolg, zegt hij, moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Door de zonde is er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens. En de tegenstander van God biedt je zoveel mogelijk afleiding om die leegte niet te hoeven voelen. Maar het enige effect daarvan is moeheid, is matheid, hardheid, liefdeloosheid, overspannenheid, stress en burn-out klachten, wat natuurlijk legio voorkomt, angsten, et cetera. Het brengt ons niet wat we zoeken. Het geeft ons misschien een tijdelijke invulling, maar geen echte bevrediging en opvulling van de leegte die we ten diepste ervaren. Ook al zijn we ons misschien helemaal niet bewust dat die leegte komt vanwege de afstand tussen God en ons. Ik las net die tekst: alle mensen zijn ongehoorzaam aan God, en daardoor moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar gelukkig gaat die tekst nog verder. Maar door Gods liefdevolle goedheid, zegt Paulus, worden we vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen. Nee, de Bijbel noemt dat genade, onverdiende gunst. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft hem gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen, namelijk door Jezus' dood. Jezus kwam naar deze wereld. Het is net kerst geweest, we hebben daar net bij stilgestaan. Niet alleen maar om te laten zien hoe God het leven heeft bedoeld, maar uiteindelijk met als doel om te sterven voor de zonde van ons mensen. Om aan het kruisen, in de martelingen eraan voorafgaande, de prijs te betalen voor onze fouten en tekortkomingen, om het zo mogelijk te maken dat jij en ik en God opnieuw met elkaar verbonden kunnen worden. Mensen die dat geloven, zegt Paulus verder, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. Een andere Bijbeltekst zegt: God houdt zoveel van de mensen. God houdt zoveel van jou en van jou en van jou en van jou en van mij, van iedereen die kijkt en dit luistert, dat hij zijn enige zoon, dat gaat over Jezus, aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft. En dat betekent dat je hem vertrouwen wilt. Dat je hem volgen wilt. Dat je het offer wat hij heeft gebracht tot vergeving van je zonde ook van hem aanneemt. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan. Maar zal het eeuwig leven hebben. Zal niet alleen hier de rust en de vrede en de hoop gaan ervaren die God voor ons in petto heeft. Maar ook over de grens van de dood komen op een plek waar God is en niet waar God afwezig is. Er staat iedereen die in hem gelooft. Er staat niet iedereen die niet al te veel fout heeft gedaan in zijn leven. Er staat ook niet iedereen die goede doelen voldoende heeft gesteund of genoeg in de collectezak heeft gegooid. Er staat ook niet dat je voldoende goed of kwaad, dat een soort afweging is, een soort balans die er wordt opgemaakt.
Nee, er staat als je gelooft. Alleen het accepteren dat Jezus voor je zonde is gestorven. Alleen als je gelooft dat hij de Zoon van God is die je leven wil geven, kun je de kloof tussen jou en God dichten. En kan er een relatie terug ontstaan waar rust, vrede en hoop onderdeel van is. Alleen geloof baant de weg terug naar God. En het is Jezus, en met die tekst wil ik afsluiten. Het is Jezus die vandaag ook tegen ons allemaal zegt. En misschien zit je hier en ben je gelovig. En misschien zit je hier en ben je het niet. Dan zegt Jezus ook vandaag tegen jou. Als je hier zit, als je online kijkt, kom naar mij. Het is zijn uitgestoken hand die zegt, waarmee hij zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid, moe zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, zegt hij, en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Ik denk dat alleen hij de rust kan geven waar we ten diepste allemaal naar op zoek zijn. En hij zegt erachteraan, neem mijn juk op je en leer van mij. Het is juist Jezus die op een hele laagdrempelige manier, op een hele liefdevolle manier, je wil leren om het leven te leven zoals God het heeft bedoeld. En hij wil je ook de rust geven, omdat je, als je voor Jezus kiest, de zekerheid mag krijgen, mag ontvangen, dat je een kind van God bent. En dat je altijd in dit leven, ondanks de omstandigheden die misschien helemaal niet veranderen, ook als je gelovig bent, is er nog steeds lijden en pijn en ziekte en dood, zolang we hier op deze aarde zijn. Maar met Jezus nooit zonder vrede, nooit zonder hoop, nooit zonder rust, nooit zonder troost. Ik wil afsluiten met gebed. En waarom zou je hier weggaan als je misschien ervaart dat God jouw hart aanraakt? Dat die uitnodigende hand van Jezus, dat je die wil aanpakken. Ik wil je de gelegenheid bieden om dat te doen tijdens het gebed wat ik zo ga bidden. En hoe gaat dat in zijn werk? Niks ingewikkelds, niks spannends. Terwijl iedereen zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij die keuze wil maken vandaag, als je hier zit, maar ook als je online kijkt, om het offer dat de Heer Jezus ook voor jouw zonde bracht te aanvaarden, dan wil ik je vragen om even je ogen open te doen, oogcontact met me te maken en duidelijk je hand op te steken, terwijl iedereen verder zijn ogen gesloten houdt. Dan zal ik dat beantwoorden en wil ik ook voor je bidden dat God je dat nieuwe leven ook zal schenken, wanneer het een oprechte keuze van je hart is. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken dat in het jachtige bestaan, wat steeds jachtiger wordt, waar steeds meer haast is, waar steeds minder tijd is voor liefde, voor rust, voor aandacht, Heer, dat u dwars door alles heen tegen ons zegt, maar ik wil je de rust geven. Ik wil je de rust geven die je misschien nergens meer kunt vinden. Ik wil je de liefde geven die je misschien nergens meer of vrijwel nergens meer ervaart. Ik wil je troost geven als je pijn hebt. Ik wil je hoop geven over waar de wereld naartoe onderweg is. Heer God, ik wil u zo bidden voor iedereen die hier zit, voor iedereen die hier naar kijkt of luistert. Ik wil u bidden, Heer, om ons hart aan te raken zoals u dat alleen kunt. Heer, dat we niet langer dwalend en zonder deze rust het leven door zullen gaan. Maar dat we uw rust mogen ontvangen. Kinderen van u mogen worden. Omdat u zegt, en ieder die gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Heer, en terwijl iedereen zijn ogen nog een moment gesloten houdt, wil ik vragen of u het hart wilt aanraken. Als jij hier zit en je wil op dit moment die keuze maken
om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden. Dan wil ik je vragen om dat duidelijk te maken, door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. Doe het nu maar, als je wilt. Dank je wel, ik heb je hand hier gezien. Dank je wel, ik heb je hand gezien daarachterin. Dank je wel, ik heb jullie hand gezien. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Dank je wel, helemaal achterin, ik heb ook je hand gezien. Ik wil u zo danken, Heere God, voor de mensen die hun hand hebben opgestoken. En daarmee hebben aangegeven dat ze u willen aanvaarden in hun leven. Dat ze het offer in dankbaarheid van u willen aannemen. En dat ze daarna verlangen, Heer, om met u te leven. In afhankelijkheid van u. Samen met u. Heer, en dan kunnen we nog de hectiek van het leven ervaren als hectisch. Maar is altijd diep van binnen rust die u ons wilt geven en die u ons geeft. Dank u wel, Heer, voor uw zegen. Wil ik bidden voor iedereen die hier zit of kijkt of luistert en misschien dat allemaal helemaal nieuw voor is. Heer, ik wil bidden dat ze op zoek zullen gaan, onderzoeken zullen of u werkelijk bestaat. En misschien wel zeggen in de stilte van hun eigen plek waar ze zijn: Heere God, als u werkelijk bestaat, dan wil ik u ook leren kennen. Want u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. En u zult zichzelf dan bekendmaken. Heer, wil ons zo zegenen en leiden. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Iedereen die zijn hand heeft opgestoken, ik wil je van harte feliciteren. Het is het belangrijkste, het mooiste wat je in je leven kunt doen. En we willen heel graag ook iets aan je meegeven. Achter deur 3 is een boekenhoek. Daar liggen gouden enveloppen. Die kun je daar even vragen. Die willen we je graag meegeven. Er zit een boekje in wat je ook helpt. Van ja, welke vervolgstappen mag ik zetten? Wat houdt dit in? Wat is de impact hiervan? En hoe gaat het in mijn leven een plek vinden? Van harte uitgenodigd om dat mee te nemen. Ook als je geen Bijbel hebt, er liggen gratis Bijbels. Geldt voor iedereen die hier zit. Neem er eentje mee in een begrijpelijke taal. Tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament. En op die manier willen we niet alleen een boodschap geven, maar ook een stukje helpen verderop in je zoektocht. Ik wens je nog een heel gezegende zondag.

Ja, dan gaan we naar de afsluiting toe. Voordat we dat gaan doen, wil ik nog een gedichtje voordragen. Tijdens alles wat er voorbij komt, probeer ik alles snel in een gedichtje te verwerken. En daar is dit uitgekomen. Het heet Even vasthouden aan de rand. Alles om me heen trekt aan me en duwt me naar een bepaalde kant. Nooit kan ik even stilstaan, even vasthouden aan de rand. Een sterke stroom van taken, van dingen die mensen van me vragen. Van dingen die ik nog moet doen en waar ik mezelf nog in uit wil dagen. De was, de kinderen en altijd weer die ene vriendin. En alles wat ik er nog naast doe, soms heb ik 's ochtends al geen zin. De tuin, mijn werk en alles wat kapot gaat aan het huis. De banden van de auto. Eigenlijk ben ik altijd bezig thuis. Alles om me heen trekt aan me en duwt me naar een bepaalde kant. Nooit kan ik even stilstaan en vasthouden aan de rand. Maar niet alleen de dingen om me heen stromen me voorbij. Er is ook een sterke stroom van gedachten die duwt binnen in mij. Gedachten van moeten, van wat er van me wordt verwacht, van wat ik nog moet behalen en wat hij of zij over mij heeft gedacht. Gedachten van niet goed genoeg, gedachten van waar ik de kracht nog vind, terwijl ik al zo hard zwoeg. Gedachten van hoe hij of zij mij dit aan kon doen. Gedachten over hoe het anders is geworden en soms een terugverlangen naar toen. Alles om me heen trekt aan me en duwt me naar een bepaalde kant. Nooit kan ik even stilstaan, even vasthouden aan de rand. Soms hou ik met mijn hand de stroming een beetje tegen, maar de stroming lijkt dan nog harder te gaan bewegen. En uiteindelijk moet ik dan weer loslaten, hopend dat de stroom me ooit met rust gaat laten. Totdat ik een man zag staan die met me meerende langs de kant. Een man die hard naar me riep, pak toch mijn hand. Ik had hem nog nooit gezien, omdat ik zelf aan het vechten met de stroming was. Terwijl hij al die tijd al met me meerende, naast de stroming over het gras. Ik twijfelde een tijd, maar pakte uiteindelijk zijn hand. Hij trok me toen met al zijn kracht naar de kant, maar is daardoor wel zelf in het water beland. Hij ging de stroming in om mij eruit te halen. Hij koos ervoor om mij te redden, ook al moest hij zelf in de stroming verdwalen. Maar de stroming kon hem niet overwinnen, want uiteindelijk klom hij weer op de kant en kwam hij naast me hangen, daar samen aan de rand. En nu? Nu trekt alles nog steeds aan me en duwt de sterke stroming me nog steeds naar een bepaalde kant. Maar als ik zijn hand pak, mag ik altijd even samen met hem vasthouden aan de rand. Ja, ik hoop zo dat het een beetje waardevol voor je is geweest vanochtend. Misschien ook in het bijzonder als je hier voor de eerste keer geweest bent. Weet dat deze serie vierdelig is. Dat we nog vier delen tegemoet gaan. En dat er misschien nog meer waardevolle dingen voor je bij zijn. En dan gaan we nog één afsluitend nummer luisteren. En dan wens ik je een hele fijne zondag verder.

0: Dank voor het kijken, dank voor het komen en graag tot volgende week.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
14: Holy, holy, holy,
15: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
14: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prins. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: that he came through for.
1: He has done it for me. Ah.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Glory to the Lamb. Wow. Glory. Glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: somebody? Are you here for Jesus tonight?
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Counting down!
9: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: De werkweek zit erop.
12: Woehoe!
11: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag beginnen we de eerste van 365 overdenkingen waarin ik je elke dag wil bemoedigen met een boodschap van hoop. En vandaag is dat vers 23 uit Psalm 50, waar God tegen je zegt: alleen met dankbaarheid eer je mij. Alleen zo zul je mijn hulp ervaren. Wist je dat er duizenden onderzoeken zijn gedaan naar wat mensen gelukkig maakt? En wist je dat dankbaarheid er telkens weer uitspringt? Een dankbare houding heeft een groot effect op je gezondheid, je geluksgevoel en je relaties. Wie dankbaar is, is minder bevattelijk voor burn-out, raakt niet verbitterd en staat ook nog eens gelukkiger in het leven. Geluk schijnt dus niet af te hangen van je rijkdom of je mogelijkheden, maar van de mate waarin je dankbaar bent en waardeert wat je hebt. In het Bijbelvers van vandaag zegt God dat je hem eert met je dankbaarheid en dat je door hem te danken zijn hulp zult ervaren. Door de jaren heen is dankbaarheid voor mij een levensstijl geworden. Elk gebed begin ik door God te danken voor wie hij is, voor wat hij heeft gedaan en hoe hij in alles heeft voorzien wat ik nodig heb. Door hem te danken besef ik dat zijn liefde en trouw elke dag nieuw is. Door hem te danken weet ik dat ik elke dag opnieuw zijn hulp mag ervaren. Dankbaarheid opent de deur van ons hart om Gods tegenwoordigheid te ervaren. Dankbaarheid opent onze ogen voor de hand van God die ons leidt. Dankbaarheid vergroot ons vertrouwen in God die doet wat hij belooft. En dankbaarheid verruimt ons hart om meer van God te ontvangen. Wist je trouwens dat van alle offers in de tempel God alleen het dankoffer aan jou teruggaf? Een dankoffer eindigde altijd in een vrolijke maaltijd om de vriendschap tussen God en jou te vieren. Letterlijk betekent het Hebreeuwse woord voor dankoffer vriendschappen. Als jij God een dankoffer brengt, vier je je vriendschap met hem. Je zult gaan ervaren dat je door God te danken de deur van je hart opent, waardoor jij zijn tegenwoordigheid zult ervaren.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die daar moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw. Eerst bidden voor de gevangenen. En dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
1: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
2: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
3: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions, and we're now into the last teaching in this set. I've got four teachings in my CD and DVD set. We're now into the fourth one, entitled Identity in Christ. I have this in book form, CD, DVD form, and we're offering an entire package with related teaching all about how to harness your emotions. Let me just say that the last week or so, I've been teaching on self-esteem versus Christ esteem, and I didn't count them all, but I would suspect there's 50 or more scriptures that I used, just going through scripture showing that pride, arrogance, haughtiness, and all of these kind of things are spoken against, and yet they are actually embraced and promoted. And our concept of self-esteem and always feeling good about ourselves is something that is heavily promoted today, and it doesn't square with Scripture. So I've shown the problem here, and I've shown that what we should do is exalt God in us and who we are in Him. We need to change identity. Here's another way of saying this, that the Christian life is not a changed life, but an exchanged life. Now, that's important. It's not a changed life, but it's an exchanged life. In other words, many people try and just change their actions and change their thoughts and emotions, thinking that that's what Christianity is all about. But true Christianity, when you make a commitment to the Lord, boom, you become a brand new creature at that moment on the inside. You exchange your dead, sinful nature for a godly nature that is imparted unto you, imputed unto you by God. And the rest of the Christian life is learning how to unwrap that, how to release it, how to draw it up out of you. And ultimately, yes, it does change your actions and your emotions and your thoughts. But instantly you're changed when you make Jesus your Lord in the Spirit. And the rest of the life isn't trying to get change to come to you. It's releasing what has already been put on the inside of you. Some people may not even see the significance of what I've just said. To you, it may seem like, what's the difference? A huge difference. Huge, huge difference. And so what I want to do, I've talked about that we need to esteem who we are in Christ instead of looking and trying to esteem this old flesh, this physical, natural part of us. So what I want to do now for the rest of this series is just to talk about, all right, who are you in Christ? What do you have? If we're supposed to esteem Christ in us, the hope of glory, Colossians 1:27, well then, what does that mean? What does it look like? What do we have in Christ? Let me start with this verse out of Philemon chapter 1. This is Paul writing to a friend of his, Philemon, and he prays a prayer for him, and I'm just breaking right into the midst of this prayer. But in Philemon chapter 1, verse 6, it says, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Boy, that's a mouthful right there. This is powerful. The Lord used this verse in my life in a super significant way. It still just really ministers to me. But when I first got really turned on to the Lord, I realized that He was huge. He was bigger than I had ever thought. I encountered God, which I haven't got time to give you that testimony, but I encountered God.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Counting down.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
2: Top 33!
3: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Dit is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.